op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Ciao, ciao.
1: A1 Radio. Onderweg. Op het werk. En thuis in Barneveld. Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
0: A1.

één radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. AM.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen een uur of 12:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen een uur of 12:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod zijn 9 mensen gewond geraakt. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod zijn 9 mensen gewond geraakt. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond, toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélissan Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cilinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de Boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 14:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende Boeldag oliebollen,

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélissan Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 18:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op 16 mei zal het jaarlijkse truckfestijn in Kootwijkerbroek weer plaatsvinden. De organisatie is momenteel druk om er weer een prachtige dag van te maken. Ieder jaar verzorgt chauffeursvereniging De Smeerput deze fantastische dag, waarop er een rondrit met trucks gemaakt wordt voor mensen met een beperking dwars door de gemeente Barneveld. Zowel de start als het eindpunt ligt bij Bosbeton in Barneveld. Op dit terrein worden alle personen ontvangen en staat de kolonne trucks opgesteld. Kijk voor de route van de tocht op de site van de Barneveldse krant. Uiteraard hoopt de organisatie ook dit jaar weer op veel belangstelling en aanmoedigingen vanaf de kant. Er is immers niks leukers voor de deelnemers dan hoog vanuit een mooie truc te zwaaien naar enthousiaste omstanders. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
5: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de vijf jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dichtbij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïense Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle en halen nog slachtoffers uit het wrak. De brandweer is aan het nablussen en haalt de gastank van de bus leeg. De oorzaak van het treinongeluk in Bangkok wordt nog onderzocht. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Topop, Klokhuis en het School-TV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. En paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het midden van het land en die staat op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Voor Hoevelaken heb je 5 minuten op het hout. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Matinee.
1: Ja, weer een hele goede middag. Fijn dat je afgestemd bent op A1 Radio. Met vanmiddag het programma Sportmatinee. Tot aan de klok van 5 uur. Met daarin maar liefst 3 live wedstrijden die we vanmiddag voor je gaan voorschotelen. En dat is onder andere om 14:30 de wedstrijd SDC Putten. Die krijgen de Veense Boys op bezoek. En Kees van de Heuvel die gaat mee naar Putten om daar verslag van te doen. Dat is om 3 uur, die wedstrijd. Dan zijn er 2 wedstrijden die om 14:30 gaan beginnen. Dat is Go-Ahead Kampen tegen NEC Nijkerk. Jan Borgman gaat mee met NEC naar Kampen toe. En Hoevelaken die speelt vandaag thuis tegen Schravenland. En de verslaggever daar zal zijn Herco van Wilgenburg, die weer gaan bijpraten over de wedstrijden. Sport. We hebben ook nog tussenstanden van andere teams in de regio die langs gaan komen. Maar ook heel veel muziek. En we gaan meteen een plaat draaien van de Outfield. En die is getiteld Your Love. En dan vragen we natuurlijk altijd af waar Josie is gebleven.

Je hoorde de jeugd van tegenwoordig met Sterrenstof. Plaat alweer uit 2010. We gaan even kijken naar de derde divisie en de standen daar en de rangen enzovoort enzovoort. Dat is onder andere de divisie waar dus Sparta Nijkerk in uit gaat komen. Alle wedstrijden in die derde divisie A, die vinden vandaag plaats allemaal tegelijkertijd om 3:30. Dat komt omdat we in de ene laatste wedstrijdronde zitten. En de ene laatste wedstrijdronde en de laatste wedstrijdronde, die worden dan allemaal op hetzelfde moment gespeeld. Zodat de ander geen voordeel heeft van de uitslagen van de wedstrijden die gespeeld zijn. Omdat je dan van die lelijke salonramises gaat krijgen natuurlijk. Om toch nog even een puntje te horen. Maar is alle wedstrijden spelen dus tegelijkertijd. Als we naar Sparta kijken, dan zien ze de laatste drie wedstrijden dat ze maar slechts 4 punten hebben weten te halen. En ja, ze zakken een beetje weg. Stonden ze een paar weken geleden nog op een tweede plaats. Achter koploper Roda Raalte. Ja, ze zijn een beetje weggezakt door punten morsen de laatste tijd. Maar ze hebben natuurlijk wel een plusje achter de naam staan. Dat betekent dat ze een periode kampioenschap hebben gehaald. Dus helemaal kansloos voor een promotie van de derde divisie naar de tweede divisie is nog mogelijk. Omdat ze dan ook de na-competitie gaan spelen. En ja, op die manier toch nog een klein uitzichtpuntje hebben om die promotie af te dwingen. Maar dan zal dat wel moeilijk worden, want er moeten wel wat belangrijke wedstrijden gewonnen worden in die na-competitie. Vooralsnog is het nu even zaak om het seizoen zo sportief mogelijk uit te spelen. En vanmiddag gaat spelen Sparta dus op het bezoek naar Sportlust 46. En dat is in Woerden. En dan gaan ze kijken of ze daar wat puntjes weer mee kunnen nemen om toch een beetje bovenin in die derde divisie te eindigen over twee wedstrijden. Als we kijken naar de andere wedstrijden die dan vandaag gespeeld gaan worden in die derde divisie, dan is dat ADO 20 tegen Scherpenzeel, SC Genemuiden tegen Dovo, Huizen tegen Hogeveen, Roda Raalte speelt tegen TEC, HS 21 tegen Urk, Hercules tegen de Harkemaze Boys, Excelsior 31 tegen Staphorst en Eemdijk tegen DVS 33. En zoals net al gezegd, Sportlust 46 gaat spelen tegen Sparta Nijkerk. En de aanvang daarvan is allemaal om 3:30. Wij gaan verder met de plaat van Blondie. Terug naar de jaren 70 met deze plaat waar ze een grote hit mee had. Call Me.

0: Underground.
1: Dankjewel. Maria Mena hoorde je met You're the One. We gaan meteen schakelen naar Kampen. Want ik kreeg een berichtje dat Jan Borgman al was aangekomen in Kampen. En klaar zit voor de wedstrijd Go Ahead Kampen tegen NSC Nijkerk. Die zo meteen om 2:30 gaat starten. En dan kan ik met Jan nog eens even voor gaan beduren voor de wedstrijd die gaat komen. Goedemiddag Jan.
2: Ja, goedemiddag allemaal. En een hartelijk welkom hier vanaf Sportpark Sellersbroek, Middenwetering hier in Kampen, waar NSC haar ene laatste wedstrijd afspeelt tegen de inmiddels kampioen geworden Go Ahead Kampen. Ja, wat gaat Go Ahead doen? Dat weet je natuurlijk niet. Misschien zijn ze nog aan het feesten geweest, je weet het niet. Voor NSC is het in ieder geval wel even belangrijk dat ze in ieder geval nog een paar punten sprokkelen om zeker te zijn van de promotiewedstrijden richting de eerste klasse. Op dit moment staat NSC natuurlijk als derde op een promotieplek om promotiedegradatie te voetballen. Maar er zijn ook nog wat kamers op de kust. En kunnen zomaar Waterwijk, CFV of Nunspeet zijn. Lunteren neemt natuurlijk de plek over van Go Ahead Kampen in de eerste periode. En de tweede periode, ja, de winnaar daarvan speelt ook promotiedegradatie. Nou ja, dat kan, wat ik al zei, dat kan dus inderdaad Nunspeet, CFV of Waterwijk zijn. En als NSC derde eindigt, dan pakt NSC, zoals het dan heet, op papier de derde periode. De tweede klasse kent maar twee periodes, maar de derde periode krijgt dan, als de derde periode gaat, dan naar nummer drie. Maar ja, eindigt NSC niet nummer drie, dan raak je die weer kwijt. Nou ja, alle wedstrijden van vandaag zijn in ieder geval ook nog vol belang van NSC. Waterwijk tegen CFV is natuurlijk een belangrijke. Ik ben even kwijt precies tegen wie Nunspeet speelt. Maar misschien dat jullie dat even zo... ben even op dit moment... Nou, in ieder geval, NSC heeft dus nog eigenlijk een paar punten nodig. Ja, ik zit hier midden op de tribune. Het is hier een beetje vochtig en het is luid om me heen. Dus ik weet niet in hoeverre jullie mij goed kunnen horen. Ik hoor jullie in ieder geval niet al te best. Dus dat zal ik alvast zeggen. De opstelling voor NSC. Nou, op doel Gerben Hilvers. Dan hebben we achterin Dani Mostert, Stan Onland, Ryan Quint en Joey Quint. Op het middenveld Kevin van Essen, Joshua Driehuis en Nasir Bakoki. En voorin spelen Arslan Gümüş, Koen Wiesink en Koen van der Water. Zodra de wedstrijd hier rolt, kom ik graag weer bij jullie terug.
1: Ja, ik heb even voor je nagekeken, Jan. Nunspeet die gaat vandaag op bezoek naar Hierden.
2: Juist, en dat is inderdaad ook nog weer een... Want het zou weer zo kunnen zijn, als Nunspeet wint, dat we hier heel zwaar weer krijgen om voor promotiedegradatie. Maar dan weer aan de andere kant. Het is echt een hele bizarre competitie vandaag. De tweede klasse G dit seizoen. Waar iedereen vanaf nummer 5 kan je zelfs nog op een plek komen voor promotiedegradatie. Dat is, NSC had zich natuurlijk vorige week al vrijgespeeld. Daarvan. Dus dat is was gunstig. En we kunnen hier met een gerust hart voetballen. Ja, het enige wat ik zeg, wil je nog voor promotie gaan naar de eerste klasse? Ja, dan zal je in ieder geval 1 of 2 punten moeten pakken om dat te werkstelligen.
1: Ja.
2: Ik kom graag later bij jullie terug.
1: Heel goed, Jan. 2:30 begint de wedstrijd. En dan gaan we zeker even schakelen naar Kampen om een verslag van de wedstrijd te doen. Wij gaan verder met de muziek. Dit is Genesis. Die hadden in de 80's een grote hit met deze plaat. Land of Confusion. En Genesis bestaat onder andere uit Phil Collins op de drums en de zang.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daarop een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Hey, je hoorde net natuurlijk Jan Borgman die een voorbespreking deed van de wedstrijd Go-Head Kampen die zometeen gaat beginnen tegen NSC Nijkerk. En natuurlijk wil ik je even informeren ook welke wedstrijden nog meer in die tweede klasse samen gaan plaatsvinden vandaag. Dat zijn onder andere Buitenboys die speelt tegen Robur et Velocitas, FC Horst tegen Batavia, Waterwijk tegen CJVV, Go-Head Kampen tegen NSC, zoals net gehoord, Hieden tegen Nunspeet en Lunteren tegen SDO. En ook hier vinden alle wedstrijden tegelijkertijd plaats en die zullen allemaal om 2:30 gaan aanvangen. Wij gaan eerst een plaat draaien en dan gaan we zo eens schakelen naar de velden en kijken of er al een wedstrijd begonnen is en kijken of daar een beetje een verslaggever gereed is om daar verslag van te doen. Eerst even deze plaat van Mo en een nacht als deze.

Ja, je hoort echt een dansklassieker uit de 70s van Shine the Black Devotion en Spacer. En we gaan nog eventjes kijken naar de vierde divisie. Want ook daar komt een regionaal team uit. Dat is dan SDV Barneveld in dit geval. Ja, SDV Barneveld heeft een beetje wisselvallig seizoen. Ja, het is vlees nog vis. En ze staan nu op een achtste plaats. En ja, te laag om echt in de top mee te draaien. Maar ook te hoog in de ranglijst om ja, je zorgen te hoeven maken over degradatie. Dus ze staan mooi in de middenmoot. En ze, ja, wat dat betreft hebben ze gewoon een redelijk stabiel seizoen gedraaid. Met af en toe eens een paar puntjes die ze binnenhaalden. En een paar puntjes die ze lieten liggen. Daar worden ook vandaag alle wedstrijden gelijktijdig gespeeld. In dit geval allemaal om 16:30 vanmiddag. Dat doen we is ook omdat er een aantal zondagamateurs bij zijn. Ja, en die moeten op de zaterdag nog wel eens werken. Dus dan hebben ze een beetje aan het einde van de middag gepositioneerd, al die wedstrijden op de zaterdag. De wedstrijden die vandaag gespeeld worden in die vierde divisie D, dat zijn de volgende. Dat is Kwik 20 tegen Heino, HZVV tegen AZSV, WRC tegen Hoogland, Flevo Boys tegen Deto, DZC 68 speelt tegen STV Barneveld, ONS Sneek tegen SVZW en PKC 83 speelt tegen de Oldevesten. En de laatste wedstrijd is TVC 28 tegen NEO. Dat zijn de wedstrijden dus in de vierde divisie D, die vanmiddag dus allemaal om 16:30 zullen gaan plaatsvinden. En ook daar zijn nog twee wedstrijden te spelen. Volgend weekend is dus de laatste speelronde in die vierde divisie D. En als we dan kijken naar de kop, inderdaad, dan wordt het nog spannend tussen SVZW, die nu op 54 punten staat, meteen achtervolgd door Kwik 20 op 50 punten en Heino op 48, gelijk met Flevo Boys, die ook op 48 punten staat. Dus in theorie kan Kwik 20 nog goede zaken doen door twee wedstrijden te winnen. Ja, dan moet SVZW de twee wedstrijden nog wat punten gaan verknoeien, maar dat zie ik zo gauw niet gebeuren. Dus een grote kans dat SVZW daar de kampioenschap gaat pakken en promotie naar de derde divisie gaat afdwingen. Ik heb net nog even gebeld met onze verslaggevers. De wedstrijden lopen daar allemaal iets uit om te gaan starten. Dus we gaan zo meteen na de volgende plaat weer uitvoeren even met ze bellen, want dan zal het ondertussen wel begonnen zijn. Ik heb een plaat voor je klaarstaan van Evan Max.

0: Radio De Toorn van Eva Max. En we gaan meteen schakelen naar Herco van Wilkenburg. Wilkenburg, aanwezig bij Hoevelaken tegen Schravenland. Goedemiddag, Herco.
1: Goedemiddag.
0: Wedstrijd is daar ondertussen begonnen.
1: Ja, we zijn een minuutje of 6-7 hier aan de gang in Hoevelaken. En het is nog altijd 0-0 in Hoevelaken. Het begint wel vrij gretig aan de wedstrijd. En het is de laatste thuiswedstrijd en de jongens willen er alles aan doen. Om toch ook die laatste wedstrijd te winnen na twee nederlagen. Trainer Jelmer Storm heeft ten opzichte van de afgelopen twee wedstrijden twee posities gewijzigd. Om ook andere jongens nog wat speelminuten te gunnen die het hele jaar bij het eerste gezeten hebben. Dat is Wester Schuiterman, die neemt de plaats in van Duco van der Heuvel. En Roy de Jong, die mocht spelen en in plaats van Juri van de Hoeven. En ja, zoals je weet staat vanmiddag niks op het spel. Maar vanmiddag is duidelijk kenbaar gemaakt dat de trainer van Hoevelaken de laatste twee wedstrijden kosten wil winnen. Om ook gewoon het seizoen een mooie glans te geven. Waar Hoevelaken nu staat, om daar ook zo'n beetje proberen te eindigen. Want na competitie is na de nederlaag van vorige week niet meer mogelijk. Dus Hoevelaken kan vanmiddag gewoon en zowel Schravenland ook kunnen vrij uitvoetballen. Want onderin is alles beslist. De twee degradanten zijn bekend en de twee die na competitie gaan spelen. En verder is dan de periode uitzicht. En dan kan Hoevelaken vanmiddag gewoon kijken hier op het eigen veld en een goed resultaat kan neerzetten tegen Schravenland. En het is hier na 10 minuten spelen 0-0.
0: Oké, dankjewel Herco. Wij gaan nog even een plaatje draaien. Dan gaan we daar meteen schakelen naar Jan Borgman. Go Ahead Kampen tegen NSC. Die is waarschijnlijk dan ook al een minuutje of 10 bezig. En we zijn dan benieuwd wat daar de stand is. We gaan verder met Van Halen en een plaat uit de jaren 80. Why Can't This Be Love?

0: Ja, het was hem helemaal. Why Can This Be Love van Van Halen. We gaan meteen schakelen naar Kampen, waar Jan Borgman op ons zit te wachten voor de verslag van de wedstrijd Go Ahead Kampen tegen NEC Nijkerk.
1: Ja, en de wedstrijd is hier na een zevental minuten verdraging wat mede te maken. Ten eerste dat de spelers allemaal laat het veld opkwamen. En vervolgens was er nog een kleine huldiging voor de jongeren onder 13 die hier gepromoveerd waren. Van kampioen geworden en dus gepromoveerd van de derde klasse, van de vierde klasse naar de derde klasse in de jeugdcompetitie. Divisie zelfs. Het is zelfs nog beter. Maar het belangrijkste natuurlijk is dat de wedstrijd hier inmiddels 10 minuten aan de gang is. En zowel Kampen als NEC hebben hun eerste grote kans al gehad. De eerste kwam na een minuut of zes spelen vanuit Kampen, een aanval door het midden. En de speler die de bal afvuurde, hij zat precies in de lijn van mijn zichtveld richting het doel van NEC. En hij landde gelukkig voor Gerben Hilgers op de lat en was daardoor een achterbal. Nou ja, direct het uitspelen van de bal erop. Een lange bal naar Koen Liefdink. En die kapt zijn speler over links goed uit. Bart Kofi was met hem meegekomen. En die moest vervolgens hard schieten. Maar het lukte hem net niet om de bal binnen de twee palen te krijgen. Dus dat was de kans voor NEC. En vlak daarna nog een keer een kans voor NEC. Die in het zijn weer Bakovi. Dus die heeft vorige week zijn eerste officiële doelpunt in een wedstrijd gemaakt voor NEC. Het lijkt wel of hij daardoor een soort bevrijding heeft. Want hij kreeg weer een kans en die kwam in het zijn terecht. Ja, dus het zijn speldenprikjes. Op zich het veldspel van NEC is gewoon slecht. Veel balverlies. Daar is het kamp is daar gewoon veel netter in. Nou, een aanval over rechts van NEC. Koen van der Water en die verliest de bal helaas, laat hij hem over achterlijn lopen. Tweede is een uitdruk voor Coët Kamp. Maar hier na een minuut of 12-13 gespeeld hebben, helaas, het scorebord doet het niet. Dus het is vanuit mijn gevoel dat ik dat zeg, is de stand hier nu nog steeds 0-0.
0: Ja, ik neem ook al aan dat Jan geen doelpunten gemist zal hebben. Dus daar gaan we vanuit dat dat helemaal gaat kloppen. Verder zal het je niet ontgaan zijn dat vanavond weer het zoveelste Eurovisie Songfestival zal gaan plaatsvinden. Nederland doet dit jaar niet mee vanwege de boycott tegen Israël. Dus je kan gaan kijken, hoeft niet per se. Als je wil weten wie de winnaar wordt, dan heb ik wel een idee. Want Finland doet hele goede zaken. Dat is het duo Linda Lampenius met Piet Parkikonen. Moeilijke Finse namen. En het titel is ook in het Fins Liekenheitem. Je hebt een hele grote kans dat je morgenochtend wakker wordt en het nieuws leest en dat je ziet dat zij gewonnen hebben. Dan willen we wel eens weten hoe die plaat dan klinkt op de radio. Nou, zo dus.

0: dan draaien we EasyJet even weg met Hard to Say I'm Sorry. Want we gaan meteen even schakelen naar Herco, want er is gescoord bij Hoevelaak tegen Schravenland.
1: Ja, Hoevelaak is juist op een 0-1 achterstand gekomen. Het was ook een beetje het initiatief wegappte bij Hoevelaak en Schravenland wat meer van ze afbeet. En er was een jongen van Schravenland die op rechts de hele verdediging van Hoevelaak zoek speelde en de bal afgaf. En ja, die niet te missen kans in waar vier verdedigers van Hoevelaak de bal tot corner verwerkt werd. En uit die corner, die is heel strak aangesneden, werd de 0-1 gemaakt voor Schravenland. Dus Hoevelaak moet nou in de achtervolging om op 1-1 te jagen. En kijken of er weer wat scherpte bij de mannen van Jelmer komen. Want achterin was het even een beetje moe zoek. En nu komt er een grote kans voor Nieuwkooi aan die vrij kon inkoppen. Oh,
0: Herco, ik ga je even onderbreken, want we hebben nog een doelpunt. Dus dan ga ik meteen over naar Jan Borgman. Had ook er is gescoord bij Go Ahead Kampen tegen NEC Nijkerk.
2: Ja, dat was inmiddels alweer 3 minuten geleden dat de NEC op voorsprong kwam. Ja, heel totaal onverwacht. Koen Liefding werd diep ingestuurd over de linkerflank. Probeerde de meegekomen Arslan Gumus de bal te geven, maar dat lukte niet. De verdediger pakte op, maar op een of andere manier had de verdediger met de voorzetten van het spel, ja, verliest hij de bal van zijn voet. En Gumus nog steeds in de buurt, pakt de bal over en schiet de ombouw in op de 0-1 hier. Ja, NEC komt op zich wel een beetje uit de schulp. Alleen blijft het heel erg slordig in haar balbezit. Dus Go Ahead Kampen kwam net op een 1-1 positie terecht met de keeper Hilvers. Maar die staat al wekenlang uitstekend te keepen. En dat deed hij nu ook weer. Buiten zijn 16, maar hij nam hem keurig op zijn borst. Maakte er een corner op die manier van. En daar kwam voor de rest niks uit. Dus hier inmiddels een minuut of 22 gespeeld. En NEC staat hier op 1-0 voor.
3: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten, omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Matinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Een hele goede middag en welkom bij het tweede uur van Sportmatinee op deze zaterdag 16 mei. En we gaan meteen schakelen naar Herkel van Wilkenburg, die aanwezig is op Sportpark Kleinhoven bij de wedstrijd Hoevelaken tegen Schravenland. En net voor het nieuws van drie uur hoorden we dat Hoevelaken daar op 1-0 achterstand kwam. Herko?
1: Ja, het is nog steeds 0-1, maar Hoevelaken is wel druk op de 1-1. En er was net ook een afstandsschot van Jes van Dam die raakte langs ging. En daarna nog een kans voor Nieuwkooi. En net ook een vermeende actie waar de scheidsrechters protesteren voor een penalty die niet gegeven werd. En nu komt er een overtreding hier bij Hoevelaken waar iedereen protesteert. En er wordt niet gefloten en uit de counter. Je hoort de trainer naast me. Het is, en uit die counter wordt het nu inmiddels 0-2. Dus ja, dat is cruciaal wat er gebeurt. Want ja, die penalty, ja, het was een overtreding, maar of het zwaar genoeg was van een penalty, dat is vraag. Maar net was een duidelijke overtreding waarbij de jongens hoe vaak stopten en verwacht dat de scheidsrechter ging fluiten, maar hij deed het niet. En uit de omschakeling weet Schravenland de bal in het net achter Gijsleeuw te krijgen. En zo is het hier. Was het wachten op de druk van 1-1, maar dan is het hier 0-2 geworden.
0: Ja, dankjewel zover, Herko. Tot zo, dan gaan we verder horen hoe het daar gaat verlopen. En dan gaan wij verder met de muziek. Dit zijn de Pet Shop Boys uit 1987 met It's a Sin. Zometeen gaan we ook nog even schakelen naar Kees van de Heuvel, want die zou ongetwijfeld aangekomen zijn in Putten voor de wedstrijd STC Putten tegen de Veense Boys, die als het goed is zo om 3 uur is gestart. We gaan zo horen van Kees van de Heuvel.

0: je hoorde uit de 80's. The Pet Shop Boys en It's a Sin. Ja, en wie er vanmiddag zeker zin in hebt, dat is Kees van der Heuvel. Want die is ondertussen aangekomen op Sportpark De Putter in Putten. En hij gaat een verslag doen voor ons voor de wedstrijd SDC Putten tegen de Veense Boys. Goedemiddag, Kees.
1: Goedemiddag, jongens. Het is, je zit je eentje of niet?
0: Ja, zeker. Ja, hoor.
1: Oh, dan kan ik ook wel zeggen dat vanavond Australië wint.
0: Voor het Songfestival bedoel je?
1: Ja. Ja, nou. Jij met je Finland. Ja, volgens de Pols. Maar de beste is Roemenië, maar de winnaar wordt gewoon Australië.
0: Oké, gaan we ook zo even draaien nog? Ja.
1: Draai die maar, want dat wordt gewoon een winnaar.
0: We gaan het afwachten.
1: Maar terug naar de actuele stand van zaken in Putten. Het is Veense Boys die op bezoek is in Putten. En eigenlijk voor des keizers baard. Het is om de sportieve eer. Ik heb vorige week assistent-trainer Steven Frederiksen gesproken. En die zegt, natuurlijk gaan we voor het sportieve element. Wij gaan gewoon hier winnen tegen Putten. En daar wordt nog een beetje aan getwijfeld in de wedstrijd Apeldoorn tegen Putten. Vorige week werd die afgelast vanwege het clubhuis dat in de fik stond. En dat is ingehaald woensdagavond. En toen, volgens de pers, die heeft er een behoorlijk grote stuk over geschreven, is dat bewust verloren van Apeldoorn om een betere positie te krijgen op de ranglijst. Zodra Berkum, en dat is de kampioen in de eerste klasse, haar periode titel inlevert ten gunste van de volgende op de lijst. Het zijn allemaal speculaties. Trainers zeggen allemaal, nee hoor, er is niks van waar. Maar ja, er gaat echt van alles rond hier in Putten. In ieder geval vanmiddag gaat het om de sportieve eer. En het is hier wel 0-0. Wie niet mag meespelen is aanvoerder, tenminste reserveaanvoerder, Michel Goossens. Hij moest er vorige week af met een rood. En voor hem in de plaats is Marvin van der Brom. En hij zit op het middenveld. En ik heb nog niet gezien wie is de aanvoerder. Oh, Tom van Domselaar. Tom van Domselaar is de vieze aanvoerder. En hij krijgt nu de bal. Hij koppelt door naar Corné Perol. Maar die weet hem net niet te bereiken. Wordt een verdediger van Putten. Die schiet de bal uit. Dus hier 0-0 terug naar Nijken.
0: Ja, dankjewel Kees. En dan gaan we meteen schakelen naar Herco. Want er zou weer gescoord zijn bij de wedstrijd Hoevelaken tegen Schravenland.
2: Ja, klopt. Hoevelaken was aan het drukken. En een niet te missen kans. Hoevelaken, wat vorige week ook al het resultaat opleverde, dan het score is gewoon een probleem. En uit de counter maakt Schravenland vanaf randje 16 0-3. En het wil wel, maar het wordt gewoon op alle fronten weggecounterd. En net was er ook een pittige overtreding van Hoevelaken, maar de scheidsrechter, wat ik al zei, die fluit eigenlijk nergens voor. Waardoor er nu irritatie ook op het veld aan beide kanten staat. Wat eigenlijk die 0-2 had niet nooit geteld mogen worden. Maar ja, het is gebeurd. Maar Hoevelaken, ja, kijken wat wat er nog hier kan gebeuren. Maar het is helemaal nog een kleine 10 minuten spelen. Dan staat het hier helaas 0-3.
0: Ja, zeker Herco. Dan moeten ze toch zorgen maken met al die Soester teams vlak achter hun. Hè, waar de voelen de adem nu wel in de nek hijgen natuurlijk. En ook Schravenland maakt nog een kans natuurlijk om Hoevelaken voorbij te steken dan. Ja.
2: Klopt.
0: Oké, nou goed. We komen straks bij je terug voor het verloop van deze wedstrijd. Je hoort het Kees al zeggen. Niks Finland. Australië gaat het vandaag worden. En ze hebben daar de zangeres Delta Goodrem voor uitgenodigd in Australië. Om Australië te vertegenwoordigen. Ja, dat is natuurlijk een powerhouse van een vrouw en een dijk van een stem. En ze hebben ook een powerballet ingestuurd. En de act ziet er ook leuk uit. Dus zou zomaar kunnen dat ook deze gaat winnen. Luister zelf.

0: Ja, de Jordan Delta Goodram. Volgens onze verslaggever Kees van de Heuvel, ja, de winnaar van het Songfestival. Dat zou betekenen dat we naar Australië gaan volgend jaar. We gaan eerst naar Jan Borgman. Daar staat, als het goed is, nog steeds NSC op 1-0 achterstand tegen Go Ahead Kampen.
1: Het was 1-0 voorsprong.
0: Ja.
1: En die 1-0 voorsprong is inmiddels zojuist in de muziek teniet gedaan.
0: Oh, het is 1-1.
1: Kampen is zojuist op 1-1 gekomen. Een goede aanval over links. En ja, dat was de keeper Hilgers, die altijd sterk op zijn doel staat. Die stond er nu ook sterk, maar er werd gewoon goed omspeeld. En daar vervolgens was het een schuiver. Ja, gebeurt. Ja, er is best wel een hoop gebeurd hier in de wedstrijd. Er was vooral gewaarschuwd. Deze scheidsrechter, daar moet je niet mee praten. Nou, inmiddels heeft hij 4 gele kaarten, 5 gele kaarten en een rode kaart uitgedeeld. Dus... 2 aan de trainers van assistent en trainer van Kampen. En 2 gele kaarten aan de assistent en trainer van NSC. En vervolgens nog een gele kaart aan de assistent trainer van NSC. Die is dus met rood van het veld af. En Stan Holland. Dus er zijn gewoon in een paar minuten tijd 5 kaarten uitgedeeld. Goede aanval nu tussen haakjes van NSC. Over links een schot van Arslan Gümüş die vlak voor de paal lang staat. Het is, het is de wedstrijd is veel leuker geworden. Het is een open wedstrijd. De verdediging laat af en toe steekjes vallen bij beide zijden, waardoor het dus een hele open wedstrijd wordt. Nou, je hoort het zojuist NSC dan, Kampen scoort dan net. Het is gewoon een leuke wedstrijd om naar te kijken. Heel wat anders dan vorige week tegen hier. Wat een vreselijke drama-wedstrijd was, weliswaar. Maar ja, ook slechte wedstrijden moeten gewonnen worden, wat NSC dus ook deed. Hier nu met nog een paar minuten spelen in de eerste helft, 1-1.
0: Ja, dankjewel Jan. Dan gaan we verder met de volgende plaat. Maar eerst deel ik nog even mee dat VV Barneveld is om 2:30 begonnen... en spelen tegen de Apeldoornse Boys. Daar is de stand net geworden 1-0. Doelpuntenmaker Sylvan van Hierden. En hier is Johnny Hates Jazz.

0: Ja, je hoorde Johnny H. Jazz en Shattered Dreams. En ik zit even te kijken. Hey, daar is Herco al. Herco, ik zet je meteen in de uitzending. Want als het goed is, is er gescoord.
1: Klopt.
0: Vertel.
1: Ja, hoeveel laken is zojuist even wat teruggedaan? 2 minuten ervoor was er een doelpunt al gemaakt. Hoeveel laken hebben die werd afgekeurd vanwege een buitenspel. Net uit de corner kopte Pascal de Jong de 1-3 binnen. Dus dat is net verslag voor ons. Maar net had Schraafland ook al de 1-4 op de schoenen. Maar Gijs Leebeek voorkwam dat. En Hoevelaken gaat zometeen zich voorbereiden op een tweede helft. En dan gaan drie mannen gaan zich warm lopen bij Hoevelaken. En kijken of ze dan nog weer dichterbij kunnen komen. Maar het is in ieder geval lekker dat Hoevelaken vlak voor ons de 1-3 heeft aangemaakt hier ook. Dus het kan elk moment rust wezen, dus zolang we niks horen, gaan we vanuit dat de ruststand hier 1-3 is.
0: Ja, oké, dankjewel zover. En dan gaan wij verder met Simple Minds. In 2022 hadden ze een nieuwe single uit in één keer. En de titel daarvan is Vision Things.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Ja, zover de headlines van het nieuws van 3:30. We gaan meteen schakelen met Kees van der Heuvel, aanwezig bij de wedstrijd SDC Putten tegen de Veense Boys.
3: Maar inmiddels, even kijken, 24 minuten is gespeeld. Het is 0-0 hier in Putten, Veense Boys. En Putten die hebben wel wat lichte kansjes gecreëerd. Maar ja, het was te makkelijk voor de keepers van beide partijen om de bal tegen te houden. Wel een bal nog... een terugspeelbal van de keeper van Putten. Hij speelde op zijn medekompion. En daar zat, ik denk dat hij niet in de gaten had, er zat Corné Perol tussen. Maar Corné die wist de bal niet te bemachtigen in de straal van het schot. En uiteindelijk kwam de bal gewoon weer terecht in de voeten van een speler van Putten. Verder.

0: zojuist een gele kaart voor doelman Wessel Bosman van Veense Boys. Hij ging te ver uit zijn goal en in die vaart nam hij een speler van Putten mee met een overtreding. En het is het is dus oppassen voor Wessel geblazen, want ik had ook zomaar rood kunnen zijn wat mij betreft. Het is hier 0-0, terug naar Nijkerk.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: AE Radio. AE Radio.

je luistert nog steeds naar Sportmatinee. En ja, er is rust bij twee wedstrijden. En net hebben we nog gebeld met Kees. Dus eerst maar weer muziek. Je hoorde, wat was het ook alweer? Loose Control van Medusa. Verder met Craig David en een plaat uit 2001. Dit is Walking Away.

0: lekkere plaats van Clarence Clemens en Jackson Browne. En You're a Friend of Mine, een plaat uit de 80's. En Clarence Clemens, die zou je nog kunnen kennen als de saxofonist van de E Street Band van Bruce Springsteen. Dit is ook een multitalent, Pommelien Thijs, Atlas.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: Ja, joh, de Pommelien, Thijs en Atlas. We gaan meteen schakelen naar Jan Borgman. Want daar is net de tweede helft begonnen van de wedstrijd. Go Ahead Kampen tegen NSC Nijkerk.
1: Ja, de eerste vijf minuten die zijn direct al stevig. Want de NSC is vol op zoek naar de voorsprong. Ja, de eerste, dus twee minuten geleden, werd Koen Liefting de diepte ingestuurd. En hij nam hem goed aan, maar hij kwam op zich één op één met de aanname. Maar vervolgens kwam er van achter hem toch nog een verdediger die net zo goed op het moment dat hij wil uithalen de bal wegtikt. En nou, het gevolg was goed uitverdedigd. En zojuist een goede aanval over rechts, Koen van der Water, samen met Arjan Duwens. Wordt voorgegeven Kevin van Essen, die over links een keer meegekomen was. Die schiet voluit en de keeper, meer geluk dan wijsheid, haalt de bal uit het doel. Zojuist nog een goede aanval van NSC over rechts weer Koen van der Water, die het teruglegt. Maar helaas geen speler die precies meeliep. Nu wel een gevolg in corner. En die wordt makkelijk uitverdeeld door Kampen. Dus het is hier nu een minuutje op vijf aan de gang, zes. En de wedstrijd is in volle gang alweer. Dus een leuke wedstrijd om naar te kijken. Nu een afgeschot tussen haakjes van Kampen, maar die gaat naast. Dus hier na een minuut of zes, zeven gespeeld hebben, 1-1.
0: Ja, dankjewel Jan. Dan ga ik kijken.

Ook even naar de tussenstand bij VV Barneveld tegen de Apeldoornse Boys. Daar was het de laatste keer dat ik dat omriep 1-0. Daarna werd het 1-1. En inmiddels staat VV Barneveld het met 2-1 voor. Doelpunt van de 2-1 is Danny Watemena. Wij gaan verder met de muziek. Dit is Kurt Nielsson.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: We gaan eerst toch even schakelen naar Kees van de Heuvel, aanwezig bij SDC Putten tegen Veense Boys.
1: Waar met 4 minuten op de klok Putten op een voorsprong komt. 1-0 dankzij Saga, zo heet hij hier. Maar aanvankelijk werd gegeven last van de wetering. Het is uiteindelijk nummer 9. Het is Veense Boys die nu in de aanval is en het bal kwijtraakt richting... Even kijken, Marvin van Drom. En Marvin die speelt naar Ruizendaal. Ruizendaal die... Het is toch Putten die op dit moment even aan het langzijnd trekt. Het is fysiek beter, tik beter. Ondanks dat het niet echt een hele fantastische hoogstaande wedstrijd is. Het is Veense Boys die in ieder geval nog 4 minuten heeft. En een hele tweede helft natuurlijk. Om hier nog verandering in te brengen. En dat ligt op dit moment een speler van Veense Boys op de grond. Inmiddels ook al 3 gele kaarten. Allemaal bij Veense Boys beland, die kaarten. Dat geeft al aan dat Facebook zit er gewoon even niet lekker in. Het is hier 1-0 in ieder geval. Terug naar Nijkerk.
0: Ja, dankjewel Kees.

0: tot zover Kurt Nielsen en She's So High. We gaan meteen schakelen even met Herco van Wilgenburg. Want we zijn natuurlijk benieuwd of ze de tweede helft met die wissels... wat aan die achterstand van 1-3 kunnen doen.
1: Nee, het is nog steeds hier 1-3. Trainer Jelmer Storm is in de rust aardig tekeer gegaan. En heeft ook drie wissels toegepast. Jury van de Hoeve, Duco van de Heuvel en Björn van der Veen zijn in het veld gekomen. In plaats van Barry de Winter, Nieuwkooi en Jesse van der Ham. Hoevelaken probeert wel... De druk uit te oefenen op de goal van Schraan van Land, maar tot echt gevaarlijke kansen heeft er nog niet geleid. En Schraan van Land net weer een gevaarlijke corner die er weer bijna in ging, waar ook de 0-1 uitviel. Maar dat bleef Hoevelaken gelukkig bespaard. En Hoevelaken gaat gewoon volle druk op de verdediging proberen van Schraan van Land te zetten om zo snel mogelijk die 2-3 te krijgen. En nu bijna gaat de... even kijken, was dat Robin in de fout, maar hij kon het gelukkig herstellen. En de scheidsrechter fluit niet zijn beste wedstrijd. Hij laat wel heel veel toe, maar hij ziet ook een hoop dingen niet. En ja, dat is wel jammer, maar dat ligt zeker niet aan hem dat de Hoevelaken daardoor zo achter staat. Maar het is wel verpand dat... heel veel dingen met voetballen doorgaat. En nu wordt er een beetje van Hoevelaken omver gekeken dat alles doorgaan. Het is een mannelijke sport, maar de irritaties zijn ook wel bij een Hoevelaken. Maar dat moet ze wegblijven. Nu komt er weer een gevaarlijke aanval. Het zien Koorstel diep gestuurd wordt, legt de bal terug. En die wordt tot corner gewerkt. Gaan we nu even kijken of Hoevelaken dan toch eens een keer weer een goede corner kan nemen. Ze hebben de verschijning gehad. En net voor rust dan was die bal dan wel goed genomen waar dan Pascal de Jong uit kon scoren. En nu gaat Robin opnieuw trappen. Vanaf de rechterkant gaat hem wegdraaien van de goal zien te schieten. En dat komt in een hoge bal. Corner voorzet wordt weggekopt door Schravenland. En Wester Schuitman kan hem opvangen en brengt hem er terug. En er komt dan een scrimmage voor de goal toe. En die bal wordt overgeschoten en wordt ook weer aangeraakt. En er komt nu nog weer een corner aan voor Hoevelaken. En deze keer wordt hij van de andere kant genomen. Dus als Robin Elverdingen gaat nemen en een goed kan trappen, dan kan hij hem strak gaan aansnijden. En wellicht kan de luchtmacht van Hoevelaken met Siem Koorstel, Joost Heuvel en Pascal misschien wel dan de aansluitingstreffer gaan maken. Ik pak hem nu nog even mee en Robin gaat hem nu nemen. Hij snijdt hem wel hoog aan. Die komt over de tweede paal en het wordt niks. En dan komt nog een corner aan. Als we die nog mee kunnen pakken, pakken we die mee. Anders moet ik maar zeggen. Maar er komt nu weer een corner van Robin Elverdingen. En die gaat weer naar de andere kant. Dus die gaat van rechts naar links en van links naar rechts. Dus die maakt aardig wat metertjes. En die gaat er nou weer wegdraaiend trappen voor de goal inbrengen. En er komt een goede bal, die wordt goed genomen. En wordt weggehaald van de doellijn de Schravenland. En Robin kan opnieuw inbrengen. Kapsom maakt hem nu voor. Wordt een kop. Oh, en die wordt van de doellijn afgehaald. En dan wordt hij weer via de rechterkant. We proberen hem nu weer opnieuw in te brengen, Hoevelaken. Oh, en die bal gaat voorlangs. En die wordt ook weer weggehaald. En dan komt op weer een corner voor Hoevelaken. Dus hopen dat... normaal zeggen ze 3 corners per team, maar het is al de 4e corner. En die wordt weer genomen door Robin Elverding die hem weer wegdraaiend gaat inbrengen. Kijk, wie gevaarlijk gaat worden, wordt weggebracht. En nu komt de bal opnieuw weer ingebracht door Robin. De corner werd afgeketst. Corner voorzitter, die blijft hangen voor de keeper. En de keeper pakt hem. En zo blijft het hier 1-3.
0: Oké, dankjewel Herco. En dan gaan we meteen schakelen naar Jan Borgman. Want ook daar werd net gescoord. En dan is het alleen belangrijk van door wie.
2: Ja, nou dat is een heel mooi iets. Want een goede aanval over links. Waarbij Joey Quint gigantisch hard op doel schiet. De bal over de keeper heen zuist, maar op de paal terugkaat. Maar daar was Kevin Van Essen over rechts heel goed meegekomen. En zojuist heeft NEC de 1-2 gescoord. En op het moment dat ik dat zeg, wordt er bijna de 2-2 weer gescoord door Kampen. Omdat er een... er is een serieuze blessure bij NEC. Er wordt heel snel de verzorgen wordt het veld ingeroepen door meerdere mensen. Nou ja, daar kom ik misschien later even op terug. In ieder geval, NEC staat met 1-2 voor. En de wedstrijd ligt hier nu even stil.
0: Ja,
2: ik kom graag later even bij jullie terug.
0: Helemaal goed, Jan. Dankjewel zover. En dan kijken we meteen eventjes naar de derde divisie. Want daar zijn om 3:30 dus een aantal wedstrijden begonnen. Allemaal gelijktijdig. En ja, voor Sparta is het wel goed om te weten dat de ploeg die net een puntje boven Sparta staat, Genemuiden op dit moment achter staat tegen Dovo. De stand is daar 0-1. En verder kan ik nog één tussenstand vernoemen uit die derde divisie A. Dat is Excelsior tegen Staphorst. En daar is de stand net 1-0 geworden. We gaan weer eens even een plaatje draaien. Deze is van David Guetta en dat doet hij samen met Anne-Marie. De titel Don't Leave Me Alone.

0: Radio. De stem voor jouw regio.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. De groep hing een grote vlag aan de eerste verdieping van de toren om aandacht te vragen voor de Nakba in 1948, de verdrijving van de Palestijnen. Volgens de Franse politie gaat het om het zonder toestemming betreden van een beschermd gebouw en het in gevaar brengen van anderen. De activisten zouden nu nog vastzitten. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks aan te spreken tijdens zijn bezoek. Maar toen zijn stoet via een andere ingang bleek te zijn gereden, ontstond er teleurstelling en geroep om aandacht. De moeder van Insia zegt dat het belangrijkste is dat de zaak na 10 jaar toch wordt besproken op hoog niveau. Haar dochter werd destijds door haar ex-man naar India ontvoerd. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Laatste uur sportmatinee op deze zaterdag 16 mei. Met de apotheose van de wedstrijden die op dit moment nog spelen. We gaan meteen schakelen naar Herco van Wilgenburg. Aanwezig bij de wedstrijd Hoevelaken tegen Schravenland.
1: Ja, het is ongelooflijk net op de doellijn tot Ludo Horst om het 2-3 te maken. Maar het is bijna moeilijker om het over te krijgen. Maar hij presteert om het over te krijgen. Hoevelaken blijft aan het druk om die twee aansluitingstreffer te krijgen. Maar hij wil niet vallen. Hoevelaken speelt echt met volle bak vooruit. Schravenland komt er alleen nog sporadisch uit via de counter. En ja... En daarnaast ook, dat is, ik heb het al eerder aangegeven, de scheidsrechter. Dus, hij heeft misschien een eigen spelregel. Net ook met Jury van Hoeven speelde zich knap vrij. Wou zich wegdrijven met twee handen naar de grond getrokken. Maar hij liet gewoon doorvoetballen. Als voetballer zijnde, je weet niet wanneer hij wel of niet gaat fluiten. En dat is best lastig. Maar Hoevelaken gaat nog steeds proberen om die 2-3. Want dat is net echt de dikke kans... Ik zei voor Ludo, het was ook leuk geweest voor zijn laatste thuiswedstrijd. Omdat hij volgend jaar gaat stoppen om dan die aansluitingstreffer te kunnen maken. En Hoevelaken gaat nu kijken om die bal er weer in te poppen. En dan gaat Ludo weer gevaarlijk inpoppen. De bal wordt weggeblokt. Dat was weer een gevaarlijke kans. En dan gaat Schravenland weer proberen uit te komen. Om de counter te plaatsen. Maar Hoevelaken probeert weer de bal te onderscheppen. En dat gebeurt ook weer. Er wordt goed aan de tweede helft erin zit, ligt het totaal niet onder mannen van Jelmerstorm. Ja, het zou ook nog leuk zijn voor de wedstrijd en het zou ook nog verdiend zijn als ze de 2-3 kunnen aansluitstreffen kunnen maken. Maar dat is een afwachting. Er is nog hier een kleine 10 minuten spelen en dan wordt de bal opnieuw weer ingebracht door Hoevelaken. Komt er een bal gevaarlijk voor Kier. Het is ongekend. Er wordt weer van de doellijn afgehaald. Het was de afgelopen wedstrijd ook. Het gebrek van dit seizoen is het scorevermogen bij SC Hoevelaken. En er is nog ruim 10 minuten spelen en het is hier nog steeds dan 1-3.
0: Ja, dankjewel Herco. Gaan wij een plaatje draaien van de Bengals. Manic Monday. Je kent hem natuurlijk ook wel in een versie van Prince. Die heeft het ooit geschreven. Maar dit is het origineel zoals het eerst een hitje werd.

0: We gaan meteen weer schakelen terug naar Herco. Want we hingen op en er werd meteen gescoord. Herco, vertel.
1: Hoeveel haken is hij juist op 2-3 gekomen? Het was met een scrimmage voor de goal en de bal kwam bij Joost van Heuvel terecht die hem het laatste zetje kon geven. En zo hier hoeveel haken terug in de wedstrijd heeft gebracht op 2-3. En hoeveel haken had er alles aan doen om die 3-3 te forceren. Maar net is ook Dinan van der Borre in het veld gekomen voor Roy de Jong. Dus een verse wissel op de buitenkant. Dus gaan kijken of hoeveel haken in de resterende tijd die hier nog is... Of ze de 3-3 kunnen maken. De tweede helft zou het, en de kansen zou het zeker verdiend zijn.
0: Nou.
1: Het is zonde dat dan de eerste helft dan dat het dan misging, om zo te zeggen. Maar we gaan kijken of Hoevelaken de 3-3 er kan uitslepen.
0: Oké, Herco. Dat wordt nog een spannende de laatste 10 minuten dan. Dan gaan we meteen schakelen naar Jan Borgman. Want ook daar zitten ze in de laatste fase van de wedstrijd. Go Ahead Kampen tegen NSC Nijkerk. En het zou fijn zijn als ze 3 punten mee kunnen meenemen naar Nijkerk.
2: Nou, zeker gezien de kans voor promotievoetbal natuurlijk.
0: Ook dat, ja.
2: Voor NSC. Dus het is heel belangrijk. Nee, maar... Weet je wat is? Kampen is wil natuurlijk, het is hun thuiswedstrijd na het kampioenschap. Dus er zijn allerlei festiviteiten voor na de wedstrijd geregeld. Ja, en dan wil je eigenlijk natuurlijk niet verliezen. Dus het is een volle bak wat Kampen op dit moment aan het doen is. Om in ieder geval gelijk de stand gelijk te trekken. Wat gebeurt er? Het is vaak slordig voetbal. Beide zijden veel balverlies, maar optimistisch voetbal van Kampen. En door het optimistisch voetbal van Kampen ontstaan er voor NSC kleine kansjes. Waardoor dus bij balverlies ineens 2-3 man op de 16 kunnen afstormen. Dan wordt het vervolgens weer slordig afgewerkt. Dus het is Go Ahead die op dit moment continu druk op het doel van NSC aan het zetten is. Er is straks nog namelijk een geweldig schot op doel van een speler van Kampen die exact op de kruising uiteenspat. Was Gerben Hilgers totaal kansloos. Maar daarentegen was Hilgers ook weer heel belangrijk met een dubbele redding. Hilgers heeft de laatste weken veel punten voor NSC bemachtigd. En ja, dat heeft hij eigenlijk nu weer gedaan vandaag. Hij is echt gewoon echt heel belangrijk op dit moment voor NSC. Maar de wedstrijd ongeveer nog een minuut of 7-8. Ik durf het niet precies te zeggen, want het is lastig omdat je hier geen scorebord hebt. De wedstrijd is net ook weer even stilgelegen. Maar hier nog steeds 1-2 voor NSC.
3: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

0: Lekkere, energieke dansplaat van de Shapeshifters. En Incredible, plaat alweer van 20 jaar geleden. We gaan meteen weer even schakelen naar Kees van der Heuvel, aanwezig bij de wedstrijd SDC Putten tegen de Veense Boys.
1: Dat ze nog steeds op voorsprong staat en ook echt werkelijk geen poging doet om hier de 1-0 uit te breiden naar 2-0. Het is, ja, maar ook Veense Boys wil niet voetballen. Ik weet niet wat er aan de hand is hier. Het is gewoon een hele saaie wedstrijd. Veense Boys die het wel heeft geprobeerd hoor in de eerste helft. Maar oh, wat een zwakke inzet voorin. En Veense Boys geeft ook eigenlijk een andere keus. Want wie zit dan op de reservebank? Nog maar twee spelers. De rest is allemaal of geblesseerd of ze zijn geschorst vanwege een rode kaart. Het is Veense Boys die nu aan de bal is via Tom van Domselaar. Hij is nu tijdelijk de aanvoerder van Veense Boys. De tweede aanvoerder. Want de andere twee die zijn niet meer inzetbaar vanwege die rode kaart waar ik al over had. En nou, wat ik een beetje aflees op de andere velden, is dat BFC het alsnog redt onderin. Want ze staan op dit moment op een voorsprong. En dat betekent dat ook onderin de PD-kandidaten en degene die echt definitief afvallen. Nou ja, die zijn ook al redelijk bekend. Volgende week BFC tegen Veense Boys. Of andersom zelfs, Veense Boys speelt hem thuis. En dan wordt ook afscheid genomen van een groot aantal spelers bij Veense Boys. Veense Boys die 12 nieuwe spelers weten we wel komen voor het volgende seizoen. En ja, sommigen hebben al de conclusie getrokken van nou dan zit ik, dan moet ik toch mijn hel ergens anders vinden. En onder hen ook. Vind ik jammer hoor, Laurens de Korte die weggaat. Hij had aanvankelijk willen blijven. Maar hij gaat naar het achtste team van Hoevelaken. En dat betekent dat hij gewoon dat is gewoon het einde van zijn voetbalcarrière, heb ik het idee. Hij was nog in de race om naar Eemdijk te gaan. Dat is dezelfde divisie als Sparta Nijkerk. Alleen dan moet je een Spakenburger zijn. Ja, dat kon hij op dat moment nog niet aantonen. Zijn vrouw is op zijn vriendin bedoel ik, is Spakenburgse. Maar ja, dan ben jij ook niet automatisch ook al een Spakenburger. Veense Boys hier op achterstand 1-0. Ik denk dat het misschien wel blijft. Want ze hebben echt van beide kanten geen zin om hier een mooie pot van te maken. Terug naar Nijkerk.
0: Ja, oké. Okay, dank je Kees. En dan gaan wij verder met Hall & Oates. Adult.

0: Hall & Oates Adult Education, daar stoppen we even mee. Want we gaan eerst even schakelen naar Jan Borgman. De laatste minuten van Go Ahead Kampen tegen NEC Nijkerk. Jan.
1: Ja, en het is hier nog steeds 1-2, dus dat is heel goed nieuws. Kampen ja, legt zich er nog steeds niet bij neer en blijft wel vol de aanval zoeken. Alleen wat ik al zeg, ja, dan ontstaat er ruimte voor NEC en met die snelle mensen voorin levert het af en toe wel even gevaar op. Zojuist ook weer een vrije trap vanaf een hele mooie plek. Maar wordt hard in de muur geschoten helaas. Nou ja, gaat wel een speler van Kampen Krokkie, dus er moest weer even stilgelegd worden. Inmiddels heeft loopt de wedstrijd alweer naar een aanval weer van Kampen. Bal wordt via de kluts over de achterlijn, dus Kampen krijgt nu een hoekschop aan de rechterzijde. Die wordt volgeslingerd. Ik moet wel weer zeggen, een hoekschop daarvoor was Gerben Hilvers weer op zijn best. Tot twee keer toe is hij zo belangrijk in een korte tijd. Nou wordt samen met Kanneman wordt één op één gestuurd met de keeper. Maar wordt goed dichtgelopen, waardoor de speler weer terug kan schieten op de keeper. Die brengt het spel, de bal weer in het spel. Aanval over links nu van Kampen, maar slechte balaanname, waardoor een inworp weer voor NEC is. Ja, het is... Het was het begin van de tweede helft gewoon een hele goede wedstrijd om te kijken. Lekker spannend, heen en weer. Nou komen de fouten verstijnen, het komt weer naar voren. Van beide teams dat wel. Nou, goed nieuws voor NEC ook is dat Bart Posthouwer weer zijn eerste minuut heeft gemaakt na een paar weken afwezigheid. Die is, ja, dat is een belangrijk iets natuurlijk voor NEC. Daarentegen heeft Kevin Van Essen zojuist heel gepakt, onbegrijpelijk denk ik dan. Weten dat je volgende week ook nog je wedstrijd moet spelen, maar zover ik weet is die volgende week weer geschorst.
0: Jan, mag ik je even gewoon onderbreken? Want we gaan dus even gauw schakelen naar Kees van de Heuvel. Blijf even hangen dan want er is gescoord bij de wedstrijd SDC Putten tegen de Veense Boys.
2: Ik denk dat wij het wel gespeeld. Het is zojuist 2-0 geworden. Heel mooi wippertje. Een loppie over de keeper van Veense Boys heen, Wessel Bosman. En 2-0. Ik denk niet dat er nog veel verandering komt. En dat er eerder aan de kant van Putten meer doelpunten vallen dan de Veense Boys. Ze hebben zojuist na 1 kwartier spelen pas hun eerste hoekschop gehad. En dat zegt al heel veel. Nee, Veense Boys heeft vandaag zijn dag niet. En gaat hier denk ik...

0: Ja, het is even een vraag of ze die gelijk maken en er nog in kunnen krijgen, Herco.
1: Nou, dat, die kans is wel geweest, want op een gegeven moment was weer een gevaarlijke bal uit de corner waar de bal op de lat, boven de lat landde. En daarna nog een keer weer een bal van de toelijn. En ja, dus Hoeflaken doet er echt alles aan om die 3-3 te maken. Zojuist is aanvoerder Ludo Horst vervangen door Melvin Bohuis, die zijn laatste wedstrijd hier thuis gespeeld heeft. En die de kans had op... toen de 2-3 te maken. Maar dat mocht helaas niet baten. Hoeflaken gaat nu lange bal trappen via Gijs Leebeek. Kijken of we dan Hoeflaken nog de energie kan opbrengen dat die bal nog een keer goed gaat vallen. De bal wordt diep ingebracht en wordt gezocht naar Jury van Hoeven die de bal door gaat koppen. En dan wordt weggedrukt en dan wordt geklemd nu door Siem Korsen, maar die kan de bal niet... krijgen, maar hij verovert hem heel sterk terug en dan kan Hoeflaken misschien weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Maar die wordt weer weggebouwd door de verdediging van Slaanvlam. Hoeflaken pakt hem onmiddellijk weer op, die Robin Elverding. Die gaat er langs heen, die wordt er nog een keer langs heen en dan komt... Oh, en dat gaat net goed en de keeper van Slaanvlam die kant. En er wordt een opstootje waarbij Joost van Heuvel zich laat gaan. Eens kijken wat daar hier gaat gebeuren. Maar ja, ik weet niet hoe lang het hier gaat nog duren, maar er wordt in ieder geval geel getrokken. Want ja, het had ook zomaar een rood kunnen wezen, want het is wild inkomend Joost van Heuvel. Maar het ligt nu even stil, want de keeper ligt hier geblesseerd. Mocht er wat wezen, dan laat ik het weten, maar het ziet er altijd nog helaas 2-3 voor Schravenland.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel Herco. Dan zijn ze allemaal weg. Dan gaan wij eerst een plaat draaien. Of de headlines draaien van het nieuws van 4:30. En dan komen we zo bij je terug met meer voetbal.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: En tijdens de nieuwsberichten kreeg ik bericht van Jan Borgman dat de wedstrijd van de Go Ahead Kampen tegen NSC inmiddels is afgelopen. En dat NSC 1-2 heeft gewonnen. Dus die nemen 3 mooie punten mee naar huis, mee naar Nijkerk. Wij gaan verder met Ecstasy, Making Plans for Nigel.

0: Ja, daar zijn we weer. We hebben even wat tussenstanden voor de derde divisie A. En dat is de divisie waar ook Sparta Nijkerk in uitkomt. Daar zijn alle wedstrijden om 3:30 begonnen. Dus die zijn nu zeg maar net begonnen aan de tweede helft. Of ze komen net de kleedkamer uit om zometeen te beginnen aan die tweede helft. En het is fijn om te vermelden dat Sportlus 46 tegen Sparta Nijkerk daar de stand 0-1 is. Sparta staat daar dus met 1-0 voor. De andere wedstrijden heb ik ook tussenstanden voor. Dat is ADO 20 tegen Scherpenzeel 0-0. SC Genemuiden tegen Dovo. De stand is daar 1-4. Huizen tegen Hogeveen 0-0. Roda Raalte tegen Tech 0-1. HSC 21 tegen Urk 0-1. Hercules tegen de Harkemaanse Boys 1-0. En Excelsior Staphorst is de stand 1-1. En Eemdijk tegen DVS 33 is de stand 1-3. We gaan nog even een plaatje bedraaien. En dan gaan we zo weer eens even bellen met Kees van de Heuvel. Om te horen hoe het gaat bij SSC Putten tegen de Veense Boys. Ik heb hier een plaat van de Boxer Rebellion. Diamonds is de titel.
1: A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Ja, we gingen helemaal terug naar het begin van de jaren 90 met deze plaat van Joe Public en Live and Learn. We gaan meteen nog even schakelen naar Kees van der Heuvel. Ja, daar is het laatste kwartiertje een beetje aangebroken van de wedstrijd SDC Putten tegen de Veense Boys. En ja, doen ze er nog wat aan om dat, die achterstand een beetje terug te buigen, Kees?
1: Het is echt het aanzien niet waard. Van beide kanten trouwens hoor. Alleen Putten die weet wel weer te scoren. Het is via een hele lange uittrap van de keeper van Putten. Dat de bal voorin komt. Ja, het is de speler van Putten die heel simpel de doel van Veense Boys weet om te spelen. En scoort. Het is 3-0 geworden inmiddels. Een kwartier te spelen. Het is eigenlijk alleen maar afwachten totdat er nog een volgende goal valt. Aan de kant van Putten. Maar Putten die speelt ook niet fantastisch. Ze hebben gewoon helemaal er geen zin in. En dat zal ook waarschijnlijk de kop worden van mijn verslag. Want het is echt een verschrikkelijk slechte wedstrijd. Nou, en Veense Boys heeft nog geen enkele doelkans gehad, hè. Nou, Mark de Graaf, doet die het dan? Roan van der Pol, die is net ingekomen voor Veense Boys. En in plaats van Justin Ruizendaal. Justin die heeft nog steeds last. Van een hele grote hoofdwond, zei hij. Ik voel me heel erg duizelig. En voorlopig is dat nog niet beter. Maar ja, ze kunnen niet zonder Justin. Want er zijn verder bijna geen basisspelers om in te zetten. De bank is heel erg schaars bij Veense Boys. Volgende week nog de wedstrijd tegen BFC. En die gaat ook eigenlijk nergens meer over. Volgens mij is dat BFC voor. En het is eigenlijk wel allemaal gespeeld. Veense Boys snakt naar het einde. Want ze doen volgende week wordt iedereen gehuldigd na de wedstrijd tegen BFC. Er gaan er heel veel weg, maar er komen er ook heel snel weer bij. En dan kijken we wat NEC eventueel gaat doen. En dat zal best wel een heel leuk seizoen kunnen worden. Putten, Veense Boys en NEC. Nou, ik kijk er al naar uit.
0: Zeker.
1: Terug naar Nijkerk.
0: Oké, dankjewel Kees.
2: Lokaal nieuws en de beste muziek.
3: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: Ja, we draaien Novastar even naar de achterkant. Want ja, de titel van de plaat heet al Where Did I Go Wrong? Maar dat gaat niet goed in Putten volgens mij, Kees.
1: Ik zei het al, als er een doelpunt valt, dan valt je aan de kant van Putten. Het is juist 4-0 geworden. Lars van der Wetering die scoort vanuit een hoekschop met een hakballetje. Het is gedaan hier. Het is Veense Boys die heeft er helemaal geen verduzie meer in. Geen zin in. Het is over en uit. 4-0. En er komt nog 10 minuten te spelen. Dus ja. Misschien komt er nog wat bij. Ja.
0: Ik ben bang dat je nog een keer gaat spreken.
1: Tot 5 uur, hè?
0: Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ja.

Ja, dat hoorde de Novastar, de Belgische band met de Nederlandse frontzanger. En de titel van deze plaat was Wrong. Ergens eind jaren 90 was deze uitgekomen. Ik ga alvast een wrap-up geven van 3 uur lang sportmatinee. Want we staan nog 10 minuten op de klok en dan is ook deze uitzending weer voorbij. Vanmiddag hadden we een aantal wedstrijden live waarvan er nog 1 bezig is. Daar kom ik zo meteen nog even op. Maar je hoorde onder andere Herco met het verslag van Hoevelaken tegen Schravenland. Schravenland kwam heel snel uit de startblokken en wist op 3-0 voor te komen. En daarna ging Hoevelaken toch nog wakker geschrokken wat terugdoen en wist de stand nog terug te brengen tot 2-3. Laatste doelpunt ging er helaas niet meer in, ondanks het spervuur van Schoten op het goal. Dus Hoevelaken verliest daar 3 punten. Had daar eigenlijk een puntje toch wel van mee moeten kunnen nemen. Jan Borgman die was mee met NSC op reis naar Go Ahead Kampen. En ja, NSC deed goede zaken in Kampen en wist daar de wedstrijd met 1-2 te winnen. En nemen 3 punten mee terug naar Nijkerk en staan stevig op die derde plek en proberen daar nog een kleine promotieduel uit te trekken om mee te dingen naar een promotie van die tweede klasse. Misschien naar de hoofdklasse. We gaan over de eerste klasse. En Kees van der Heuvel, die kwam dan wel uit in de eerste klasse. Ja, die wedstrijd is nog steeds bezig. De wedstrijd gaat eigenlijk nergens meer om. Want in de rang en standen kan de Veense Boys hooguit een plekje dalen. Maar ja, doet verder geen zeer. SCC Putten maakte net de 4-0, zoals je hoorde. En dat wordt nog gespeeld tot en met een uurtje of 5. Dus Kees vreest daar misschien nog wel een doelpuntje aan toe te voegen voor SCC Putten. De tussenstanden inderdaad bij de derde divisie A. Ja, daar zijn ze om 3:30 begonnen. Dat is de divisie waar Sparta Nijkerk in uitkomt. Sparta is op reis gegaan naar Sportlust in Woerden. En de stand is daar 0-1. Dus Sparta staat daar met 0-1 voor. Eemdijk staat daar achter. Eemdijk speelt tegen DVS 33. De stand is daar 1-3. Excelsior, Staphorst 1-1. Hercules, Herkemaze Boys 2-0. HSC 21 tegen Urk 0-1. Tech uit op bezoek bij Roda Raalte tegen de koploper. En Roda Raalte kijkt tegen een 1-0 achterstand aan. Huizen tegen Hogeveen is nog gelijk 0-0. SC Genemuiden tegen Dovo. De stand is daar 1-4. En dat is goed nieuws voor Sparta, die op de ranglijst 1 puntje onder Genemuiden staat. Dus als de stand zo gaat blijven, zouden ze de 4e positie over kunnen nemen van Genemuiden. En ADO 20 tegen Scherpenzeel. De stand is daar 0-0. Zometeen, na dit programma, dan begint het programma Bob van Zweden met Bob van Zweden. Ik ga nog een plaatje draaien. Dan ga ik misschien nog 1 keer even schakelen naar Kees van der Heuvel. Kijken hoe het daar nog gaat bij SCC Putten tegen Veense Boys. En anders wens ik je alvast veel plezier met de rest van de avond.

0: Ja, alles wat die man aanraakt verandert ondertussen in goud. Bruno Mars en met deze hit ja, heeft hij er ook weer in te pakken hoor. I just might. We gaan op slag van het einde van de wedstrijd van SDC Putten nog één keer schakelen naar Kees van de Heuvel. Want Veense Boys...
1: Nee, ja, eindelijk.
0: Er gebeurt wat. Ze wordt wakker.
1: Nee, geen doelpunt, maar ik kon even rol die een keer een spotje wag. Alleen het scheidsrechter fluit de aanval af. Nou, goed, het is een beetje precies hoor, die scheidsrechter. Ik moet helemaal aan de zijkant van het veld ook staan. Ik mag niet naast de goal. Het drinkflesje van de keeper, die stond... te dicht bij de doellijn. Ik moest ook naar achteren van de scheidsrechter van dienst. Dat is wat ik kan zeggen. Het is een puntje precies. Maar hij doet het wel goed. Maar de eerste aanval van Veense Boys werd afgefloten wegens obstructie van Corné Perol. Het is werkelijk niet te veel hoe slecht Veense Boys speelt. Als zelfs de aanvaller Tom van Domselaar helemaal achter in de verdediging staat. Dat wil ik zeggen. Nou, de aanval van Putten. Nou, op links. En die gaat over het middenveld tegen Rick Doppenberg weten te pareren. Overnieuw. Putten gaat het opnieuw proberen. Nog 45 officiële seconden. En daarna kijken hoeveel blessuretijd er nog bij wordt getrokken. Ik denk niet veel hoor, want zoveel blessuretijd was er helemaal niet. Wel heel veel wissels van Putten. Putten heeft er maximaal 5 ingebracht, 5 nieuwelingen. En had Veense Boys die luxe maar, want ze hadden er maar 2 op de bank zitten. Ja, nou, ik zou direct nog eens vragen ook bij hulptrainer Steven Frederiksen wat hij van deze wedstrijd vond. Ik denk dat hij hier geen al te fraaie gevoelens bij heeft. Het is Veense Boys die heel dik gaat verliezen en terecht. 4-0, het is nu ook helemaal reguliere speeltijd is voorbij. We gaan gewoon afsluiten met een hele dikke nederlaag van Veense Boys. Volgende week, de laatste wedstrijd tegen BFC. En dan hopen op een beter resultaat.
0: Ja, het zou wel fijn zijn als je dat met de klas een beetje afsluit. Hè? Toch zo'n seizoen dan.
1: Ja, juist. Inderdaad. Goed.
0: Nou, bedankt weer zover, Kees. En hopelijk blijft het hierbij, deze schade. Hè? En tot volgende week. Oké, dat betekent einde van het programma.
2: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.
0: En met deze plaat van Black zit het programma erop. Volgende week is er weer een verse aflevering van Sportmatinee. Begint om 2:00 met de laatste wedstrijden van de regionale competities. Een hele fijne avond.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. 1 lichaam was al geborgen, naar de andere 3 wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten op het uit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
5: Het is weer zaterdag, het is 16 mei 2026. Volgende week is het Pinksteren. Ja, het gaat snel, hè. We beginnen met Coldplay.
0: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
0: Bob van Zweden.
5: Hier is Viva La Vida. Goedemiddag, Bob van Zweden. A1 Radio, de stem van je regio.

0: Baker, Sophie Tucker en INNA. En it don't matter what. It don't matter. Nou, het maakt helemaal niks uit. We hadden ook Tina Turner en Bryan Adams met It's Only Love. Daarvoor hadden we Jesus Loves You en Generation of Love, nummer 1991. We gaan terug naar de romantiek met Charlene.
1: Heel

filling me. Ze zijn niet alleen in Eikerlijk te beluisteren op Barneveld, maar ook in Harderwijk, Noord-Veluwe en in heel Midden-Nederland natuurlijk via de DAB-kanalen. En wereldwijd via www.a1mediagroep.nl. Je hoorde Justin Timberlake en Rock Your Body. En dit is Alex Harvey uit 1972.

0: zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: 1965, heel lang geleden. Ik was 2 jaar. The Animals and Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Ja, dat is echt zo.
0: Maar ook uit 1972, Alex Harvey, To Make My Life Beautiful. En

samen met Jason Mraz en Green Lights en Blue Skies. Voor de nieuws in het kort hadden we ook nog Elvis Presley en Burning Love uit 1972. En dit is van 2 jaar geleden, Nederlandstalig, naakt op

0: Sharon Huldred en When the Bee Drops Out. Van alweer 12 jaar geleden.
1: When the Bee Drops Out.
0: En daarvoor hadden we de Gold Band uit Nederland. En Nederlandstalig Naakt op het Plein. Uit 2024 alweer. 'Snachts wordt er wel eens gesproken. Conversations in the Dark. John Legend featuring niemand minder dan natuurlijk David Guetta.

Daarvoor hadden we John Legend's Conversations in the Dark samen met David Guetta, die de muziek maakte. We gaan terug naar 1994. Marco Borsato staat toch al het begin van zijn Nederlandstalige doorbraak. Na jaren van Italiaanse liedjes verandert zijn carrière ineens volledig wanneer hij overstapt naar Nederlandstalige pop. Geen glad songfestivalgeluid meer, maar een persoonlijk nummer over liefde, twijfel en emotie. En precies in die periode verschijnt Wat is mijn hart? Een ballad zonder grote trucjes, pianostrijkers en emotioneel recht vooruit. Wat is

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens Duitse media ontplofte het vliegtuigje in de lucht en de brokstukken kwamen op en tussen de huizen terecht. Er zijn op de grond geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De geschrokken omwonenden zijn opgevangen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is door blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
4: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Officiële kickstart van je zaterdagavond op AN Radio, de stem van je regio. The Wild Boys, Jordi Duran Duran en deze oude knarren, ze treden nog steeds op. En dit lijkt wel een beetje tafeltennis, maar eigenlijk is het Enrique Iglesias, luister maar.

Way You Make Me Feel uit 1987 alweer. Je hoorde uit het album Bad, Michael Jackson. Daarvoor hadden we Enrique Iglesias van de tafeltennistafel en Do You Know uit 2007. Dit geluid, ja, dat ken je waarschijnlijk van The Bangles. Dat werd geschreven door Prince, oftewel Rodgers Nelson. Helaas niet meer onder ons. Dit is de uitvoering van Prince zelf uit 2019. Maar hij wilde dat The Bangles er succes mee hadden. Vandaar.

geschreven. Hij wilde hem zelf niet uitbrengen. Dus hij denkt, hey, Suzanne Hoffs, is dat misschien wat voor de Bengals? En de Bengals scoorden er een groot succes mee in de jaren 80. De Manic Monday. En dit was de uitvoering van Prince Zell.

Michofiel-wereld. Was een klein succesje, de mensen die dansen er wel op. Geen hit, wel mooi. Zeg maar een hidden treasure. En dit is Madonna, alle wereldhelden bij elkaar. Ze volgen achter elkaar.

Van op dit moment op AI Radio, de stem van je regio in het programma van de zaterdagavond met Wolf van Zweden. Music hoorde je uit 2000 en dit komt uit hetzelfde jaar, het millenniumjaar. Robbie Williams. Tot het nieuws in het kort.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem.

Ja, leeftijdgenoten, dat waren nummers waarvan je denkt van... hé, hey, die herken ik nog wel, hè, achter elkaar. Sutherland Brothers and Quivers, zo net hoorde je dan Girls, Girls, Girls... uit 1975 van Failure. En dit kwam uit 1971, The Sweet and Funny Funny. Terug naar de hedendaagse muziek met Camille Cabello.

En Callum Lonsdale naar Once or More 1972. Straks de heren van Countryland op AE Radio, de stem van je regio. Wereldwijd beluisteren via www.aemediagroep.nl. Ik ben de volgende week weer. Tot dan.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De twee, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die gisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïense drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
3: AE Radio.
4: Great education to understand our statement.
5: Let's go out to center stage of WSM's Grand Ole Opry.
6: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, it's going to be one heck of a ride.

0: twee country bluegrass. En meer ga ik niet zeggen, Jaap. Want dan ben ik het halve uitzending al bezig om dat allemaal uit te spreken.
1: Nee, dat is goed. Ja, we hebben wel bluegrass. En ik zie er ook twee schattige dames hier zitten. We hebben live dus.
0: Oh, dat wou jij zeggen.
1: Ja, dat brandt op mijn lippen.
0: Leuk, nee, hoor. Maar goed. Welkom, Jaap.
1: Ja, welkom, Tieme.
0: En dan welkom, Johan, natuurlijk, voor de techniek.
1: Wat doet Patrick hier?
0: Patrick is hier ook, maar die komt voor de foto's.
1: Oh.
0: En Valerie is social media, filmen en alles.
1: Kijk eens, ik krijg een bakje koffie van haar. Dank je wel, schat.
0: We hebben dan twee gasten, Antoinette en Kimmy. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond, hi.
0: En we gaan jullie straks wat meer horen.
1: Maar een goede luisteraar kent Antoinette nog. Toch?
2: Maar Kimmy ook.
1: Ja, oh, daar was ik er niet bij, denk ik.
0: Ja, maar Antoinette kennen we natuurlijk al hoeveel jaar in tussentijd?
3: 30.
2: Nou, wel richting de 30. Niet helemaal de volle 30, maar...
1: Je begon zo heel jong al, hè?
2: Ja, heel jong.
1: Dat wist ik, ja.
2: Ja.
1: Oké.
0: Maar goed, er is een hoop veranderd.
2: Een hoop veranderd. En nu zijn we de Orange Blossoms.
0: Kijk.
1: De Orange Blossoms, oh ja.
0: En dan gaan we straks over praten. En natuurlijk het leuke reisje wat jullie gemaakt hebben naar Amerika.
2: Ja.
0: En daar zijn hele spannende dingen te vertellen.
1: Oh, dat is ook
3: straks allemaal. Ja.
1: Dat is ook leuk.
0: Ja. We begonnen met Eric Church.
1: Ja, leuk. Ook omdat hij met Luke Bryan het in een album gemaakt.
0: Oh.
1: In het verleden.
0: Ja.
1: En Luke Bryan vind ik nog wel een beetje... Nou, dit is ook prachtig.
0: Ja.
1: Maar goed, iedereen heeft zijn voorkeuren natuurlijk.
0: Zeker.
1: Maar dat wist ik niet. Ik denk, hé, heeft ook een mooie LP gemaakt met Luke Bryan.
0: Ja.
1: Wat draaiden we ervan hem ook?
0: Drink in my hand.
1: Als het maar geen alcohol is.
0: Nee.
1: Nee, geen alcohol.
0: Ik drink melk in mijn hand.
1: Water zag ik wel.
0: Oh, kijk. Nee, maar het komt allemaal wel goed. De volgende is van jou, Jaap. Zeg het eens.
1: Oh, die is van Colleen Carter. Kennen jullie die?
2: Zeker.
1: Ja, zeker. Yeah. Dat is de dochter van June. Van June Carter Cash, ja. Ja, en heel op zeggen, ja, maar van Johnny Cash. Nee, die was van Carl Smit. Toch? Ja, hè? Ja. Dat is de man. Maar goed, wat zeggen we daarover, Tieme? Ja, ze is... Ik dacht dat die kleine meisje dat die klein bleven, maar ze is al 70.
0: Oh, dan ze is op mijn leeftijd.
1: Ja, ze zit bij jou in de buurt, dat zeker ze.
0: Zo.
1: Maar dit liedje wat ze gaat zingen, dat is in 1936 al geschreven door A.P. Carter. Bij iedereen bekend, toch?
0: Ja.
1: A.P., iedereen kent A.P. natuurlijk. Maar goed, in 1990 nam zij het schijfje op. Nu dus de dochter van June Carter Cash. Met het mooie My Dixie Darling.

0: Oh,
1: ik zat al aan de tweede kant, jongen. Ik zat
2: ze
1: al
2: was even... vroeger wel een beetje slecht voor zichzelf. Wist je dat? Nee, hè?
3: Nee, dat wist ik niet.
2: Ja. Drugs, drank en zo.
3: Oh, ja. Rock and roll.
2: Nooit goed voor je. Weet ik zeker. Maar goed, ander verhaal. Bluegrass.
1: Ja, Bluegrass. Ja. We gaan naar de Kipston Brothers. En dat doen we graag natuurlijk, want die hebben een hoop leuke muziek gebracht.
2: Ontzettend leuke, ja, ja.
1: Van een album Darken Hour of uit 2003. Dat is niet zo lang geleden nog.
2: Nee, dat is een heel jong ding.
1: Ja.
2: Zeker. En weet je wat ook was? De Kipston Brothers, kijk, ze werden opgevoed op een farm ten noorden van New York. En hij was leraar en die andere broer die was koeienboer bij zijn vader. Ze hebben de hele zooi in één keer verkocht, ze gingen naar Nashville.
1: Ja.
2: En in 2003 kwam er in één keer het nummer uit, Ring the Bell.
1: Oh, die ken ik nog wel, ja.
2: Dat was hun debuut.
1: Ja.
2: En toen was iedereen verkocht. Ze kregen gelijk een dikke platte contracten, weet ik
1: oh,
2: wat al.
1: Oh, zo.
2: Maar goed.
1: Hey, maar sowieso is het een prachtig bluegrass nummer nog. Hè? Dat doen wij ook graag in onze uitzending.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Maar Dust.
2: Ja? Hé, er zat stof op. Als er maar geen stof op zit.

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, zoals het gebruikelijk is, proberen we altijd de mooiste muziek te halen uit de tijd van de Bristol Sessions.
2: Ja.
1: Ja, ja.
3: Ik ben eerlijk.
1: Ja, nee, maar goed. Dit is muziek uit de jaren 1926, 27. En...
2: Wel bekende nummers allemaal.
1: Ja.
2: Tenminste, bands.
1: Ik heb pas wat gekocht, Jaap.
2: Wat dan?
1: Ik heb de box gekocht van de Bristol Sessions. 5 cd's. Een mooi dik boek.
2: Veel plezier ermee. Nee, een hoop nee, het is zo mooi. Nee, wat van de Carter. We beginnen toch met de Carter
1: Family. We beginnen met de Carter Family.
2: Ja, die heeft weer een nieuwe cd. Ja, ze leven al lang niet meer, maar ze hebben wel een remastered uitgebracht.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En dat klinkt wel perfect, toch?
1: Ja.
2: Ja, dat hoort wel niet, dat snap ik. Maar ik vond het wel leuk.
1: Ja, en van de Carter Family draaien we dus het nummer Little Lock Cabin by the Sea.
2: Oh ja, bekend.
1: En Ernst, of nee, Ernst V. Stoneman.
2: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Want dat deed hij met zijn familie. Oh nee, mocht dat niet.
1: Ja.
2: Ja, leuk. Ja, dat zat in zijn oude rookstoel. En zijn kinderen speelden allemaal een instrument. Er was één dochter bij, die speelde heel goed... banjo. Oké. Volgende. Oh, Jimmy Rogers, de singer cowboy.
1: Ja, ja, maar ik kan weer eens even zeggen van die Ernst. Tell mother I will meet her.
2: Oké,
1: okay, ja. Ik weet niet waar ze dat willen doen.
2: Ik weet ook niet, misschien.
1: Gewoon gezellig erg kletsen met elkaar.
2: Een restaurantje in of zo.
1: Zou wel kunnen. Ja. En dan wat je al zei, de laatste, Jimmy Rogers. Het zijn de drie die eigenlijk de Bristol Sessions zijn begonnen. En... Jimmy Rogers zingt The Soldier's Sweetheart. En we beginnen dus met de Carter Family.

0: Nou.
1: Maar apen.
0: Nee, grapje, nee. Nee, maar daar kwam het vroeger wel vandaan.
1: Dat kwam het vandaan en dat, ja, is, dat is echt het begin geweest.
0: Zeker. En zeker wat ik vind nou van de Carter Family. Ja. Ik bedoel, wat AP Carter allemaal gedaan heeft in zijn leven. Dat is heel veel.
1: Dat is heel veel.
0: Dat is mooi hoor, zeker.
1: Maar goed, dat waren onze drie oude voor vandaag. En dan eentje, die ken jij ook wel, Jaap. Iris Dement.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, tuurlijk ken ik die. Ja, ja, oh, zo'n mooie stem heeft die vrouw. Tenminste, ja, aparte mooie stem heeft. Zo, ja, zo laat ik het zo zeggen.
1: Ik heb ze live gezien in Utrecht. Tivoli.
0: Oh, ja?
1: Ja.
0: Oh, dat was toen niet...
1: Nee, want ze zong heel weinig eigen nummers en heel veel nummers. Was dat toen uit het Japans of zoiets?
0: Nee, Russisch.
1: Of Russisch?
0: Russisch, dat was een schrijver, een boekschrijver. En daar heeft ze heel veel uitgehaald.
1: Ja.
0: En ik heb die LP ook gehoord. Ik heb wel wat van haar, maar die zou ik niet halen, nee.
1: Nee?
0: Ja, je moet ervan houden, maar daar ben ik van haar niet gewend.
1: Nee.
0: En wat ze nu gaat zingen, dat is veel mooier.
1: Nou, kijk.
0: Toch, maar goed, ze deed dingen met John Prine. Met heel wat mensen nog.
1: Maar de goede muziek is van haar wel afkomstig, vind ik.
0: Ja, ik vind het wel, ja. Er zitten mooie teksten natuurlijk. Ja.
1: Hij zegt, het wondermooie, schone... The Shores of Jordan laten draaien van het album My Life 1994.
0: Ja, doen we.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Dwight Yoakam.
1: Ja.
0: Understand Your Man.
1: Ja, dat is ooit geschreven, volgens mij in 1963, door Johnny Cash. Maar dat kon je wel een beetje horen.
0: Ja, daar zit wel een Johnny Cash verhaal.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Maar goed.
0: Goed, we hebben van deze keer, deze drie maanden eigenlijk, hebben we dus het item Emmylou Harris. En daar willen we dus diverse keren wat artiesten van laten horen. En de eerste twee die zijn vanavond hier. Het leuke is, maar daar gaan we straks even over hebben, dat jullie ze ook echt ontmoet hebben. He, dus dat is wel heel bijzonder. Misschien maakt dat de muziek nog voor ons nog weer leuker. Dat weet ik niet. Maar ja, de Orange Blossoms. Het zijn Antoinette en Kimmy. En ik zeg maar deze keer weer bij de microfoon is jullie.
2: Dankjewel. Ja, wij gaan dus starten met een liedje van Emmylou Harris, Two More Bottles of Wine. En we zullen zo het verhaal vertellen.
3: One, two, three, four.

0: Dank jullie wel.
1: Ja, je
0: mogen... we mogen nog een keer, hè?
1: Ja, en daar mag je gelijk ook iets over vertellen.
0: Ja. Het volgende liedje is 3 weken geleden, om precies te zijn, uitgebracht.
2: Uitgebracht, ja. Ja. Eindelijk.
0: Eindelijk, na 4 jaar tijd. Ja, en het gaat over... Nou, het is eigenlijk het eerste liedje wat Antoinette en ik samen schreven.
2: Ja.
0: 4 jaar geleden alweer. Ja. Inmiddels al wel weer bijna 5 jaar, denk ik.
2: Daarom is het dus eindelijk.
0: Eindelijk, ja. En ja, het gaat over realistische liefde. Liefde is niet altijd makkelijk. En ja, daar gaat het over. Dit is You and I, The Realistic Love Song.

0: zijn dit. Broer en zus.
1: Bluegrass, hè?
0: Het is bluegrass muziek, zeker. Graag in onze uitzending.
1: Ja, dat is jouw smaak, dat weet ik. Ja, maar ik vind het ook leuk, hoor.
0: Ja. Maar ze zijn geboren en opgegroeid in Canada.
1: Ja, ik ben Canadezen, ja.
0: Zijn ze nu nog in Amerika?
1: Ja, Nashville, natuurlijk. Je moet in Nashville wezen, natuurlijk.
0: Je moet toch eens een keer vol raken, dat Nashville, toch?
1: Dat gaat gewoon uitbreiden, denk ik.
0: Elke keer als wij wat te vertellen hebben, gaat het over Nashville, dat ze daarheen gaan.
1: Nou, kijk, want die mensen in Nashville hebben hun ontdekt natuurlijk in Canada. En die denken, oh, hierheen komen, want daar kunnen we een platencontract van maken.
0: He? Zeker, zeker.
1: En hij moet ook denken aan de portemonnee.
0: Ja. Ja, het gaat allemaal om het grote geld.
1: Ja, vaak wel, ja. Ja,
0: maar dat maakt niet uit, want het gaat ons om de muziek.
1: Ja, bij ons wel natuurlijk. Bij ons gaat het in het klein, daar gaat het even in het grote.
0: Ja. Maar wat ze gedaan hebben, want het was een heel bekend deuntje.
1: Ja, van de beginner van de bluegrass muziek.
0: Bill Monroe.
1: Die begon ermee, ja. En, het staat op een album. A Gypsy, A Runaway Train. Er was meer wat van getijd, 2013.
0: Ja. Ja. Blue Moon of Kentucky.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Maar goed, dan gaan we verder met...
1: Popmuziek?
0: Dat ga ik jou even laten vertellen.
1: Popmuziek?
0: Ja,
1: Nee, ik vind geen popmuziek.
0: Nee, dat zeker.
1: Nee, want er zat pedal steel als er erin.
0: Ja.
1: Toch wel? Jazeker. Nee, we hebben het over Sweetheart of the Rodeo uit 1968. Maar er zat onder andere, en ik noem ze niet allemaal, Chris Hillman, Roger McQueen en vele anderen. Maar op dit album kwam voor het eerst mee die Graham Parsons. Die deed dan mee.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja. Die had natuurlijk een hele mooie stem. Ah, trouwens, Chris had ook een mooie stem. Ze konden allemaal wel zingen. Roger McQueen ook. Konden allemaal zingen. Maar goed. Nou hoor je dus de Birds eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar dan de stem van McQueen Parsons. Met dat mooie Hickory Wind.

0: Hey.
1: Welke pedofiel doet daar?
0: Ja, van de, dat was Piet Sneaky.
1: Sneaky Piet.
0: Sneaky Piet was dat, ja.
1: Ja, ja.
0: Op dat pedofiel, ja. Leuk, hè?
1: Ja, dus.
0: Alleen de naam al. Stiekem met Piet.
1: Heel leuk, heel leuk. We gaan zometeen naar het laatste nummer van het eerste uur alweer. Het gaat allemaal maar door, hè?
0: Je had nog wat te melden, toch?
1: Ik had nog wel te melden, ja. Want het is... we krijgen echt elke keer krijgen we dus aan... Oh, aan de plaat. We gaan eerst de plaat drijven.
0: Oh, van, dit van Marty Stewart. Nee, van Marty Robbins.
1: Nee, dit is Marty Stewart die we gaan draaien.
0: Oh ja, maar het is van Marty Robbins. Ja, ja, natuurlijk.
1: El Paso.
0: Het grensplaatje.

0: Er is er eigenlijk toch wel eentje een beetje uit de oude doos, ja, toch niet?
1: Ja, maar dat is wel mooi. Kijk, wat de mooiste kant in de muziek zeggen kan, is van 1965 tot 1975. En na 1975 kwam de synthesizer. Toen vond ik er niks meer aan.
0: Ja, maar bij de meeste dat is niet helemaal waar. De meeste countrymuziek zat geen synthesizer.
1: Nee, die hoe heet dat? Die. Later wel.
0: Oh.
1: Jawel, jawel.
0: Dan heb ik daar even niet over nagedacht.
1: Ja. Kijk, ik hou van lekkere instrumenten. Zo dobro, banjo en zo.
0: Ja. Dat
1: echte country instrumenten erin. Dat vind ik leuk om te horen. Ja.
0: Hey, we gaan binnenkort weer wat krijgen.
1: Oh.
0: Nou, zaterdag 6 juni komt er een bijzonder bezoek. James Maddock. En hij is eigenlijk wel heel erg bekend voor heel veel mensen. Want hij zat eigenlijk bij heel veel bandjes, als je dat zo bekeken hebt. De Waterboys, Pete Seeger, Levon Helm, Bruce Springsteen. Daar heeft hij allemaal mee opgetreden. En natuurlijk de support act voor Counting Crows. En dat was in Amsterdam, toen hij daar was. Heeft hij dus in Avast Live heeft hij dat gepresenteerd of gedraaid.
1: Want hij doet folk, Americana, classic pop, rock, hij doet alles.
0: Hij doet van alles, dus dat komt dan bij ons. Leuk toch?
1: Ja, hier live zingen.
0: Ja.
1: Hij alleen met gitaar?
0: In principe wel, ja. Dus,
1: Oké, dat is leuk om te horen natuurlijk.
0: Nou, dan gaan we dus zo naar het tweede uur. Want dat is zometeen ook weer aan de beurt. Dus straks blijf even gauw zitten.
2: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Hey, you don't leave here. This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
3: Je luistert naar A1 Radio.
4: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De man stak op de vlucht met een mes ook nog een omstander neer en werd toen door het publiek overmeesterd. Het zou om een 31-jarige man gaan. Volgens getuigen was de man verward of dronken. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die eergisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïense drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
6: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
7: A1 Radio.
8: A1 Radio. Goedenavond.
9: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
8: De stem van jouw regio.
7: A1 Radio.
10: Great education to understand that statement. Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
11: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Weer vrolijk doorgaan met die mooie muziek. Ja, ik ga ze niet allemaal noemen, Jaap.
1: Ja, het zit ook live tussen, dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat klopt. Dat hebben we ook weer vanavond. Dus, en dat tweede uur begonnen we met Dolly Parton. Ze is 80 geworden en daar hadden we dus... De vorige 3 maanden hebben we daar aandacht aan besteed.
1: Ja, raar.
0: Door dus Nederlandse artiesten, dames...
1: Ja.
0: Nummers van Dolly Parton te laten zingen. En
1: ja.
0: Dat doen we dan nu in dit geval met Emmylou Harris. Gewoon de komende tijd dat we nog hebben... gaan we dat zeker even doen. Maar Dolly Parton die zong dus van haar bluegrass-album Steady... As the Rain.
1: Nou, het is ook een dame die erg veelzijdig is natuurlijk.
0: Oh, ik zie er bij mensen zoveel van.
1: Bij een Night of Five nemen of zo, dat is het popnummer.
0: Ja, maar
1: kijk, dat is wereldwijd.
0: Maar ik vind die onbekende nummers vind ik altijd zo leuk.
1: Ja, nee, ook. En die vrouw die kan gewoon alles. En volgens mij is de stem nog hetzelfde als voor 40 jaar terug.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Het verandert wat niks.
0: Nee.
1: Ja, vind ik hoor. Maar dat is persoonlijk. Maar goed.
0: Ja,
1: dan gaan we naar mijn favoriet.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Mr. Tom T. Hall, ja. Oh, ja. Ik was gek van hem. De storyteller, ja, prachtig. Ja. Ik heb wel eens gezegd natuurlijk... hij was getrouwd met een Engelse vrouw, Miss Dixie en zo. En hij is geboren in Olive Hill in Kentucky. En, maar we hebben wel eens een keer wat over hem verteld. We hebben ook wel eens een programma over hem gemaakt, volgens mij.
0: Oh ja.
1: Hey?
0: We hebben geen programma's voor gemaakt nog.
1: Weet je wat je wel hebt tegenwoordig? Ga je op Facebook Tom T. Hall aanklikt, dan krijg je steeds die plaatjes terug. Dat klopt, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het wel leuk ook.
0: Ja.
1: En vorige week hoorde ik A Week in the Country Jail. Ik denk, hé, laten we dat eens een keer draaien.
0: Ja, kijk.
1: Toch?
0: Ja,
1: niet?
0: Ja, zeker.
1: Maar het is wel een eindje oud, hoor. Want, moet ik even spieken, het is van 1995. Nee, 1970 heeft hij dat geschreven. Sorry.
0: Oei.
1: Ja. Maar goed, ik ben nog... langs zijn huis gereden toen, want hij woonde toen in Franklin, Tennessee. Maar daar is hij ook begraven, geloof ik. Maar ja, voor mij was hij een hele grote, voor meerdere mensen,
0: ja,
1: denk
0: wel,
1: ik.
0: Ja, voor mij ook wel, Jaap, hoor. Daar hoef je geen bang voor te wezen.
1: Wat, A Week in a Country Jail.

0: Nou, dat was dus Mr. Tom T. Hall, de storyteller. En ja, we hebben jullie niet voor niks hierheen gehaald natuurlijk. Hè.
1: Nee, toch?
0: Panummers zingen, dat is wel maar...
1: Nou, noem het maar niks.
2: Dat vinden we ook heel leuk om te doen, hoor.
1: Dankjewel dat je daar aandacht aan besteedt en dat we liedjes mogen laten horen.
0: Dat doen we heel graag. En wat ik al verteld heb net eventjes, ons item is natuurlijk over het hele jaar... drie nummers van Dolly Parton, nou drie nummers van Emmylou Harris.
1: Vriendinnen, hè?
0: Ja, zeker. En dan zometeen hebben we dus ons verhaaltje over... hoe heet ze? Bill Monroe. Daar zijn we nog een paar Nederlandse artiesten, wat mannen te zoeken... die daar aan mee kunnen doen. Maar ik heb er al eentje, dus
1: wat leuk.
0: Dat komt goed. De Orange Blossoms. Waar die naam?
2: Ja, van de Orange Blossom Special natuurlijk.
0: Toch wel?
2: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ik heb er al over lopen denken, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Ja, nou, daar is het wel een beetje op geïnspireerd. En we wilden ook iets wat toch ook wel met een Nederlands tintje te maken heeft. En dat is het oranje, orange. Dus ja, en we vinden onszelf natuurlijk wel een beetje speciaal. Maar we dachten, we halen het er wel af.
2: Ja.
1: Maar vandaag is het een special op deze radio. Dus vandaag is het wel de Orange Blossom special.
0: Ja. Nou, hoe komen jullie zo bij elkaar? Want
1: lang leven social media.
2: Lang leven social media.
0: Is dat echt zo gegaan?
2: Ja. Ik weet niet. Ik denk net toen ik de eerste keer hier was geweest. Ja. De allereerste keer. Toen kreeg ik volgens mij daarna een berichtje van Antoinette. Van hey, heb je keer zin om af te spreken? Want we volgden elkaar echt al heel erg lang. Want de country wereld is natuurlijk niet zo enorm groot in Nederland. En toen al helemaal niet, 4 jaar geleden. Ja, het wordt gelukkig steeds beter.
1: Ja, ik dacht, ik kan het vast wel vinden met haar. Want ik vond het wel heel tof om te zien wat zij allemaal deed. Dus ik dacht, we gaan eens een keer afspreken als zij dat ook wil. En gewoon eens een beetje kletsen over country muziek.
0: Ja.
1: Met een soort van close leeftijdsgenoot. Toen ben je langsgekomen bij mij thuis. En het was heel gezellig. We waren nog steeds niet uitgepraat. Ze is blijven eten. Ze ging super laat weg. Dus,
2: ik voelde me helemaal thuis. Ja. En we kwamen er dus ook achter dat we echt... Ja, beide zo enorm fan zijn van de 90s country. En dat heb je gewoon niet zoveel in Nederland. En het was gewoon heel bijzonder. En op een gegeven moment kwam Antoinette, denk ik een aantal maanden later... met het idee van... met een berichtje van... hey, ik heb denk ik een liedje voor je, want ik heb een melodie in mijn hoofd. En
1: Een stuk tekst.
2: Laten we een keer
1: Het is
2: samen...
1: niet voor mij, dacht ik. Nee. Ik dacht, dit is voor Kim.
2: Ja, laten we een keer samen kijken dat we hem af kunnen maken. Ja. Nou ja, en toen we samen dat refrein gingen zingen van You and I dus... wat we net hebben gezongen... Toen dachten we van, oh wow.
1: Het was eigenlijk de eerste keer samenzang. En dat we echt dachten, ja, Kimmy krijgt dan kippenvel op haar been. Dat is een goed teken.
2: Dat is heel bijzonder, als ik kippenvel op mijn been krijg.
0: Ja. Maar ik heb het nu op mijn armen. Maar... Oh.
2: Vanwege de kou of vanwege het mooie interview?
0: Oh.
1: Ja, en toen, daar is eigenlijk de Orange Blossoms geboren een beetje.
2: Ja, een beetje, want we gingen toen samen op vakantie naar Griekenland... En toen dachten we van ja, we hebben natuurlijk allebei gewoon ons eigen ding kunnen doen. En Antoinette ook al zit dit jaar 30 jaar in het vak, hè, die meid.
1: Jongen, jongen. Bijna
2: 20, ja.
1: Samen 50.
2: Samen 50, dus we hebben ook weer wat te vieren. Kijk. Maar we dachten van, het is gewoon veel te leuk om voor onszelf te houden.
0: Ja.
2: Dus, en we vinden het samen gezellig. En,
0: Nou, kunnen jullie ook heel makkelijk samen nummers schrijven?
2: Ja.
1: Ja, dat doen we ook heel erg veel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Zijn jullie al bezig met een cd? Of,
1: een album,
2: We hebben eigenlijk het album al geschreven. We gaan dadelijk nummers schrappen.
1: Ja, we schrijven er nog steeds... er komen nog steeds liedjes bij. Dus het wordt straks, denk ik, een beetje kiezen... van welke gaan we samen... wat past mooi bij elkaar op het album... wat we gaan opnemen.
2: Ja.
1: Dus dat is wel heel tof dat we dat kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: Maar eerst jouw album er even nog
2: eerst
1: uit.
2: Mijn EP eruit. De EP die is al een 10-jarig plan, is het onderhand. Dus die gaat dit jaar uitgebracht worden. En dan gaan we ons einde van het jaar of begin volgend jaar focussen op onze muziek. Ja. En we gaan kijken of dat we het eventueel in Nashville gaan opnemen of in Nederland. We gaan over een aantal weken weer naar Nashville.
3: Zo.
2: Dus dan gaan we kijken wat daar allemaal weer gebeurt. Want dan gebeuren altijd heel veel
1: bijzondere dingen.
0: Daar ga ik nu naartoe. Ja. Want dat, toen ik dat las en de foto zag, toen dacht ik van fantastisch. Dames, wat hebben jullie meegemaakt?
1: Ja, ja. Dacht je niet, het is niet echt? Dacht je niet dat het niet echt was?
0: Nee. Ik had al wel verwacht dat het echt was. Ja, ik weet niet hoe het kwam, maar...
1: Soms als ik er naar kijk, dan vind ik nog wel... Dan denk ik van, ja, dit is toch maar, eigenlijk...
0: Ja. Ja. Nee, nu heb ik weer kippenvel, dus...
1: Ja,
0: dat is prachtig. hoe is ze?
1: Ze is ontzettend lief. Wat een lieve vrouw. We waren natuurlijk super zenuwachtig toen we wisten dat we haar gingen ontmoeten.
2: Bij haar thuis.
1: Ja, we gingen helpen bij het opnemen van een filmpje van een van haar goede doelen. Dat is een stichting voor honden, asielhonden. En die verbinden ze dan aan dakloze jongeren, kansarme jongeren. Dus een heel plan zit erachter dat ze dan die mensen 18 maanden lang in een programma opleiden. Tot hondentrimmer bijvoorbeeld. Ja. En die mensen hebben, en dieren hebben een beetje dezelfde achtergrond. Dus nou ja, daardoor hebben ze allemaal weer... Een doel in het leven en ook een plek in de maatschappij. Dus supermooi. Ja. En voor die stichting, ik had een vrouw daarvan ontmoet... toen ik bij een concert van Emmylou Harris was in juni vorig jaar. Ja, die vrouw kwam bij een round van ons kijken... en nou ja, die vroeg aan ons van... wil je mij eigenlijk helpen met het opnemen van dat filmpje? Want ik moet het alleen doen. Maar dat, ik kan wel wat hulp gebruiken. Dus nou ja, dat was een hele onwerkelijke vraag. Maar natuurlijk gingen wij de beste live autocue zijn... Ja. die ze maar nodig had.
0: Prachtig.
1: Had ze niet nodig overigens.
2: Nee,
1: maar...
2: ze kan echt zo mooi vrij spreken. Ja. Maar ja, het was denk ik ook gewoon meer een soort van houvast.
1: Ja, ja. En ja, wij waren haar houvast.
2: Ja, wij waren haar houvast. Ja. Wij waren natuurlijk ook helemaal... We hadden ons voorgesteld van... hallo, ik ben Kim en hallo, ik ben Antoinette. En hi, ik ben Emmy.
1: En wij dachten, dat weten wij wel. Ja, we voelden ons gelijk heel erg op ons gemak daar. Dat was heel raar.
0: Maar als je nou weer gaat, ga je dan weer naar haar toe?
2: Nou, we gaan haar, als het goed is, volgende week zien.
1: Bij het concert.
0: Ja, hier in Nederland. Ja, daar, die ga ik ook zien.
1: Backstage.
0: Ja, ja. Nou, dat komen wij dus niet. Als je het regelen kunt, dan zou het heel leuk zijn.
1: Ja. Nou, we vinden het al heel bijzonder dat...
2: Dat het ons zeg maar zo overkomt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. We hebben ook heel veel contact met haar violist, haar fiddler.
0: Mm-hmm.
2: Die hebben we ook zeg maar ontmoet afgelopen november in Nashville in de Station Inn. En daar zijn we 2 weken geleden, of 3 weken geleden alweer, bij Rodney Crowell geweest. Ja,
1: daar speelde hij ook mee.
2: Ja.
0: Zo.
2: Ja, het is echt, die reis was echt... Ik kan dat nog steeds niet bijhouden, zeg maar. Alles wat wij in die 2 weken, eigenlijk binnen een week... mee hebben gemaakt, dat kan je niet binnen 10 minuten vertellen.
1: Nee. Dat hield ook gewoon niet op, hè? Want we hebben Larry Cordell ontmoet. Daar gaan jullie zo meteen ook een liedje van draaien.
0: Ja.
1: Carl Jackson, Val Story in the Station Inn. De drummer van Alison Krauss en Union Station. Larry met de moeilijke achternaam.
2: Uit Canada.
1: Uit Canada, echt. Maar ontzettend aardige man. Eamon Dunn.
2: Catherine.
1: Ja, Catherine. Nee, want die speelde ook mee met Rodney Crowell. En dan hadden we nog in het vliegtuig toen we naar huis gingen.
2: Het is genoeg geweest.
1: Ja, we hebben Emmylou Harris ontmoet. Hoe kan dit nou allemaal? Het is nu klaar. Meer kunnen we gewoon niet hebben.
0: Nee.
1: Ja, dan loop je dat vliegtuig in. En dan word je aangesproken door een man. En die zegt, voor wie spelen jullie? Ja, voor onszelf. We zijn een duo uit Nederland. En hij zei, I'm a pedal steel guitarist.
2: Wie ken je allemaal? Dus wij alle pedal steel gitaristen natuurlijk opnoemen. En, we praten zo wel verder bij de tussenlanding in New York. Want we hadden dus een tussenlanding in New York. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Wij stonden te wachten op onze gitaren volgens mij. Oh ja, die moesten
1: onze kinderen
2: ingecheckt worden.
1: Ja, want ze moesten weer in het ruim. Nou, hij stond ons op te wachten daar.
2: Ja.
1: Het was heel bijzonder. En hij zei, you know Ilse de Lange? Toen zeiden wij, die kennen wij wel. Ja, I wrote her number one hit song, I'm Not So Tough. You know that song?
2: Toen dachten wij van, wanneer houdt dit nou eigenlijk op? Wij moeten gewoon naar huis. Ja. Stop!
1: Ja. We kunnen niet meer. Het was echt heel bijzonder allemaal, alles. Ja.
0: Nee, maar ik gun jullie dat ook. Ik vind jullie op het moment echt, als ik dit zo zeg, de Orms Blossom Specials.
1: Nou.
0: Want het is wel heel speciaal wat jullie hebben gedaan. van Nederland.
1: We hebben het meegemaakt gewoon. Ja, ja, dit is ons overkomen. We hebben eigenlijk niks.
2: Beetje lachen en lief doen en dan krijg je dat, hè?
0: Johan, dan weten wij ook wat we moeten doen.
1: Ja. Ja, het was heel bizar. Ja. Maar dankjewel, het is heel lief dat je dat zegt. Ja.
0: Jullie gaan zometeen nog wat spelen.
1: Gaan we doen.
0: En hadden jullie nog iets wat je zegt van nou, dat willen we zeker even kwijt?
1: Ja.
2: Nou, sowieso heel erg bedankt dat wij hier mogen zijn.
0: Ja, maar dat doen we graag.
2: We zijn hier altijd graag. En,
1: absoluut.
2: We hebben heerlijk gegeten.
1: Ja, goed gezorgd hier. Het zijn echt ontzettend lieve mensen. Dus wij geven jullie even een applausje.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: En als mensen ons live willen komen zien... we spelen nog de komende weken op verschillende plekken.
2: Ja.
1: Waaronder morgen in Dodewaard voor het Goede Doel.
0: Oh.
1: En ook op Cornfields.
2: Ja, over twee
1: festival
2: weken,
1: in Lunteren staan we.
0: Oh.
1: En ook nog heel veel andere artiesten die daar zijn. Dus mocht je daar tijd en zin in hebben, dan zijn we daar te vinden. Vinden we leuk.
0: Prima. Dan houden we het hierbij. Ik dank jullie voor het interview. En voor de fijne momenten die we nu hebben. En de fijne muziek die jullie laten horen. Dus,
1: nou, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. We gaan naar Larry Gordon. En dan is daar nog een hele bekende bij. Die kennen jullie denk ik ook wel, Travis Tritt.
1: Absoluut, ja.
0: Die hebben jullie ook even...
1: Nee, die niet.
2: Die niet. Misschien de volgende keer. Misschien in juni straks.
0: kom dan nog een keer terug, dan kunnen we daar ook...
1: Is goed.
0: Goed, dan gaan we daar nu naar luisteren met Raw Enough to Edge.

0: wil er toch nog even iets over zeggen. Want het is natuurlijk een fantastische bluegrass, hè, die man, die Larry Coyle. En samen met de countryzanger Travis Tritt is dat een heel uniek iets.
1: Maar over dat bluegrass van Larry Coyle. Kijk, die Travis Tritt, die heeft samen met Earl Scruggs ook nog... want die is ook goed op de banjo. Wist je dat?
0: Ja.
1: Hij is wel een countryzanger, maar hij weet ook wat een banjo is.
0: Ah.
1: Dat is wel leuk, want hij heeft samen met Earl Scruggs gespeeld. Ja, nou, dat is toch een beetje de uitvinder, hè?
0: Ja.
1: Want dat ben ik staan. Maar goed.
0: Hé, hey, we hebben nog wat, zie ik staan. Is dat voor Jaap?
1: Wat, hè?
0: Die Hot Rice.
1: Nee, ik...
0: Oh, die heb je niet?
1: Nee.
0: Het gaat over Tim O'Brien.
1: Oh.
0: Die zit in die band Hot Rice. En ja, ik ga er niet te veel over vertellen, want
1: nou ja, die Tim,
0: de muziek vind ik altijd veel leuker eigenlijk.
1: Ja, maar die Tim O'Brien, dat is toch een mandolinespeler?
0: Ja.
1: Oh, maar die kan het ook wel, denk ik.
0: Maar ik denk dat ze samen dan wel een soort Cowboys Live hebben.
1: Cowboy Live?
0: Ja.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Het weer ligt tot half bewolkt, met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: One legendary band play one storied venue for the first time ever. Don Henley, Joe Walsh and Timothy B. Schmidt with Deacon Fry and Grand Ole Opry member Vince Gill are about to take the stage at Nashville's Grand Ole Opry House. This is another SiriusXM subscriber exclusive, The Eagles, captured live in concert on Hotel California, The Eagles Channel.

0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Wij in ons programma, de Eagles.
1: Nou,
0: ze hebben, wacht, ze hebben ook een pedalstil. Want in het verleden draaide wel eens The Girl from Yesterday. Wie kent het nog?
1: Ja,
0: en dat was ook een pedalstil. Maar dit was natuurlijk leuk, want de Eagles opgenomen in de Grand Ole Opry.
1: Ja.
0: Het werd leuk aangekondigd, origineel natuurlijk. Maar goed, de stem was van niet van Glenn Frey, want die is van ons heen gegaan. De zoon van Glenn Frey, Deacon. Deacon Frey, en nou, ik vind het gewoon leuk. En op gitaar was natuurlijk onze Vince Gill. Ja.
1: Ja, dus we hebben alles weer genoemd. We gaan weer verder met muziek.
0: We gaan live, ja.
1: We gaan weer live. En ja, ik ga ze nu toch even anders aankondigen dan ik gewend ben. Want het zijn de Orms Blossom. En dan noem ik het toch maar de specials voor vanavond. En dan zeg ik, de microfoon is jullie.
2: Dankjewel. Ja, wij gaan voor jullie een liedje zingen. Wat wij in Nashville hebben geschreven.
3: De dag nadat we Emmylou Harris hebben ontmoet. Ja, het heeft verder niks met het liedje te maken. Maar het was wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk. En het hield niet op. Want de volgende dag schreven we dus met hitsongwriters Dana Perdue en Phil Barton.
2: Klopt.
3: Ja.
2: Ja. En het nummer is When Someone Speaks Your Name geworden.
3: Ja.
2: Dus ja. Die komt in ieder geval op ons debuutalbum.
3: Absoluut.
2: Dus, en het is ook een beetje een soort van debuut, want hij is nog nooit op de radio geweest.

0: Dank jullie wel.
1: Ja, en het volgende liedje wat we voor jullie willen spelen. We wilden namelijk niet met een sad song eindigen.
2: Nee, het maakte zelfs een fout omdat ik zo in het ding zat. We hadden net wat dingen afgesproken en dat was ik al.
1: Ja, dat maakt helemaal niks uit. Nee. Het is gewoon helemaal nieuw op de radio en we spelen dat ook nog niet zo lang. Dus dat krijg je er gratis en voor niks bij. Gewoon het rauwe materiaal. Ja, het volgende liedje dat gaat over... Het is een drinking song die ik schreef een jaar geleden samen met Michelle Lee, die ik daar ontmoette en het klikte. Zij bleek ook een songwriter te zijn. En toen gingen we dus in een Mexicaans restaurant lekker eten. Margarita erbij. En toen dachten we, hoe leuk is het als wij een drinking song gaan schrijven vanuit het perspectief van de margarita.
2: Ja, niet de pizza.
1: Niet de pizza, nee, het drankje. En dat is Date Night geworden. En Kim is een beetje jaloers op dit liedje,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ik heb een liedje geschreven, Jealous. Maar ik ben echt jealous op dit nummer.
1: Ja, maar je mag hem meespelen met mij.
2: Absoluut.
1: Vandaag. Date Night. 1, 2, 3, 4.

0: Nee. Goed, zullen we eerst even de Orms Blossoms bedanken. En,
1: in jouw geval de specials dan.
0: Ja, voor mij wel. Maar, ja.
1: Dankjewel, leuk ja.
2: Nou, jullie bedankt dat we hier mochten zijn nogmaals.
0: Ja, nee, we doen het met heel veel plezier. Want mijn motto is nog steeds, wij moeten de countrymuziek promoten.
1: Hoog houden.
0: Hoog houden.
1: Zeker. Ja,
0: want...
2: Nou, dank jullie wel dat jullie dat doen.
1: We doen er zeker wat over, want ik vind het al prachtig. Kijk, covers is mooi, maar als je eigen nummers gaat spelen, dan kijk ik er een beetje zwak hard voor.
2: Nou, dat vinden wij ook heel bijzonder, dat we dat mogen doen. Dus dank jullie wel.
0: Ja. Goed. Ik hoop dat we elkaar nog eens wat vaker spreken. Want,
1: maar ze wonen vlakbij, joh.
0: Ja, mol.
1: Nee, in de betere Kersenstreek.
2: Nou, je bent nog door de straat gereden bij Kimmy. Dus,
0: ja, we zijn twee keer volgens mij zelfs.
1: Ja. Nee, wat we net hoorden was Christy Lee Akers. Het leek een beetje bluegrass-achtig.
0: Ja,
1: want ik hoorde Dobro. Maar ze komt van Australië. Maar ja, ze kreeg natuurlijk wel bij het Amerikaanse Compass label.
0: Ja?
1: Ja, als je goed bent, dan kom je ertussen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Toch? Ja. Ja. En je moet misschien een kruiwagen hebben, maar dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar dat was van haar album Better Days. Van deze Christy Lee Akers. Hebben we er al vaker over gereden? Nee, geloof het niet.
0: Misschien wel.
1: Maar goed. Het album heet ook zo.
0: Oh, kijk.
1: Better Days. Het is al een eindje oud, hoor. 2008 of zo. Ja. Wat gaan we nu doen?
0: Donna Lise.
1: Wie? Oh, Trucker.
0: De Trucker. Ja, dat is weer even belangrijk. Want dat hoort ook in ons programma, hè?
1: Ja, de Trucker.
0: Song.
1: Ja. Ja,
0: het komt van het album Mountain Lily. Uit 2024.
1: Van Donna Lise, ja.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. Maar... ik mocht de Trucker uitkiezen. Maar het is niet... Nou, ja, de titel... Wacht even, Johan. De titel heet natuurlijk Rollin. Maar het is niet echt een Trucker nummer. Maar ja, het gaat wel over de weg. Of moeten mensen maar luisteren?
0: Laat ze maar luisteren, joh.
1: De Trucker Song.
3: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: guys. I'm Donna Ulysses from Nashville, Tennessee, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass music.
1: Nou,
2: hoor
1: nou,
2: je de laatste zin? Ja, met die trucker. Ja. My life go down the road, zei ze. Ja, dat heeft met haar hoofd te maken. Waarom moet ik dat eigenlijk uitleggen?
1: Dat heeft ja, dat weet ik ook niet.
2: Waarom zeg ik dat eigenlijk? Helemaal niet. We gaan naar een heel bekend nummer. Daar kunnen we wat over zeggen. Nee.
1: Ja.
2: En toch?
1: Lobo, ja, dat kennen we nog wel. De tijd van Veronica, toen kwam die eigenlijk wel bijna dagelijks voorbij.
2: Ja, dat nummer heeft toen grijs gedraaid. In,
1: oh, ik zwart.
2: Niet grijs. Nou, dat is een gezegde. Maar die Lobo, ik heb gezocht. En ik vond zijn echte naam. Ronald Kent Lavoie.
1: Oh.
2: Dat is een echte naam, want Lobo is lekker korter zo.
1: Ja, dat vind ik veel makkelijker.
2: Maar we waren het samen over eens. Wij kenden dit natuurlijk van Ruud Hermans.
1: Ja, ook dat. En de Tumovies heeft hem ook uitgebracht.
2: Ja, leuk.
1: Het staat ook bij mij op een van de... Volgens mij laatst had ik een keer een LP gevonden. Die kende ik helemaal nog niet.
2: Nee.
1: Maar allemaal nummers van de Tumovies. En daar stond hij volgens mij ook op.
2: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Laten we er gaan luisteren dan. Is dat ons laatste nummer?
1: Ja,
2: wat erg. Ja. Nou ja. Het gaat over een hondje, toch?
1: Hey? Oh, dat zou kunnen. Ik ben
2: Me and you and a dog named Boo.

0: Oh, de microfoon staat open. Ik zat even mee te blijven, sorry.
1: Ja, heel veel luidsprekers thuis zijn nu kapot.
0: Hé, hey, ik hoor Brian Paisley niet. Klopt je al?
1: Ja, we zijn ergens halverwege ingevallen. Ik ga mensen bedanken. Ik ga Jos bedanken voor het verbeteren en aanvullen van de titels. Patrick, Valerie, Johan, Jaap, Antoinette en Kimmy. En nog meer? Nee, hè? Nee.
0: Nee, we moeten Kim zeggen.
2: Kimmy is goed.
0: Toch?
2: Ja,
0: oh,
2: ja, perfect.
0: Oh, goed. Nee, dan hebben we het goed gedaan.
1: Ja. Ja. Volgende week dan zitten we hier weer met twee oude bekenden.
0: Ach, Touwtjes.
1: Touwtjes.
0: Ja, ook gezellig.
1: Ja, en Harro alleen. En ja, luisteraars, ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Want zonder jullie waren wij ook niks.
0: Oh, mooi. En, mooi.
1: Ja, binnenkort nog veel leuke dingen. En tot de volgende keer.
0: Bye, bye.
2: Doei.
3: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Goedenavond. Je luistert naar AE Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. De man stak op de vlucht ook nog een omstander met een mes neer en is toen door het publiek overmeesterd. Volgens getuigen maakte hij een verwarde indruk. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. Er deden tienduizenden betogers mee aan een anti-immigratieprotest en aan een gelijktijdig gehouden pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de politie zijn beide demonstraties zonder grote incidenten verlopen. Maar het was wel de grootste operatie in jaren om de orde te handhaven. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedenavond.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

hij moet zo. Ja. Welkom bij DJ Tony op AE Radio. Ik beschrik me eigenlijk helemaal. Joh. Goed, welkom op deze mooie zaterdagavond. Ik ga een lekkere Italo draaien voor jou. De komende twee uurtjes met onderbreking van nieuws en headlines. En dat doen we gewoon lekker. Omdat we het leuk vinden. Er zijn vanavond drie verzoekjes aangeland bij DJ Tony. En die gaan we gewoon lekker draaien strakjes. Ja joh, dat gaan we gewoon doen. All of you. All for you is het. Ja, all for you. Ace of Base. Die andere die hiervoor zat was Carino Cat. Helemaal niet belangrijk. 7 minuten lang. Ja. Even kijken of dat ding nog wil draaien.

het is een klein feestje op je radio. Ik zorg dat we twee zitten thuis via de luidsprekertjes. Zoekje komt er straks aan, dan deze. Ah, maak je alvast maar klaar. Heerlijk nummertje.

Creators, Believe in Yourself. Een special remix. Nou, dat ik het niet heel goed kan horen, want wat is er nou zo speciaal aan? Ja. Een beetje stand dat dat uit de eten is. 87 om precies te zijn. Dus ja, ja. Heilige DJ's kunnen zeggen, ja, een remix, een remix, een remix, een remix. Ja, dat is allemaal wel, joh. Goed, tijd voor een verzoekje. Wacht even. Ho, ho, ho, ho, ho. Gaat helemaal mis weer. Ja, knopjes indrukken terwijl er geen schuifjes open staat. Gaat niet werken. Amber van den Berg. Ja. Wat moet ik daar nou weer van zeggen? Ik ben vereerd. Je vriend vroeg hem aan. Changing of Hearts. Heerlijk, hè? Ja, lekker op die bas. Geniet ervan.

Ja, meestal vragen ze paantjes aan voor zichzelf. Maar het is nu van iemand vraagt het voor iemand aan. Oh, ik ben helemaal verheerd. Nee, ik ken ze wel. Goed, we gaan op richting headlines volgens mij. Ja, ik weet zeker. We zitten het eerste half uurtje er weer op. Dan gaan we straks aan de andere kant van de headlines gaan we weer lekker verder. Lekker iets aan het rijden.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: DJ Tony op A1 Radio.
2: Met dat je luistert.

0: het lijstje voort.
1: Ja, mooi. Ja.
0: Even kijken. Ja. Ik hoor het ineens niet goed meer, want het zal onder mij liggen. Gracie Family, Jock Hettle.

0: Goed, we gaan richting het volgende liedje. Even wachten, ja.
1: DJ Tony op A1 Radio. A1 Radio. De stem van jouw regio. My life.

Mark en de Zoo. Met Linda Yorizo. We willen hem laten interviewen. En die van mij. Ja, nee, een interview gehad. Ja, ja. Gemist. Oh, wat jammer nou. Ja, ik heb ze ergens nog staan. Ik zal nog een keertje dat interview herhalen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Voor alle luisteraars die dat gemist hebben. Zo, dan gaan we van de ene club remix naar de andere. Easy Lady, start na. Ja, jongen, ja, het gaat hard vanavond. Hoeveel nummers heb ik gehad, joh? Amper 10.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden, waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de Avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: DJ Tony op A1 Radio.

Nou, ik hoop dat je vrijdag gisteravond, of eigenlijk gisteren nacht ook nog geluisterd hebt. Vanaf 11 uur draai ik ook nog een lekkere dance. Tot in ieder geval tot 1 uur voorlopig eventjes. Het was heel wat anders. Maar het zit wel lekker op de limmer, dat geeft niet. Goed. Mijn vriendin uit, waar kwam ze ook weer vandaan? God, uit Oostblok. Het is wel fijn op die. Goed, maakt niet uit. Micaela, Free Amsterdam. Nee, Free Like Amsterdam. Dit is een originele versie. Je hoort vaak in die opgepompte dingen, de remixes en dat soort dingen. Nee, ik heb wel even de originele gepakt. Helemaal van haar gekregen zelfs. Enjoy the music met DJ Tony op A1 Radio. Je bent nog bij je tot 9 uur. En dan gaan we met z'n allen naar huis.

Micaela, Free Like Amsterdam. Een Italo disco, nieuwe Italo disco uit 2019 alweer. Dat is al bijna 2 jaar oud. Ik ken nog als de dag van gisteren. Volgens mij begon ik toen bij AA1 ergens op vrijdagavond. Tandje mee, geloof ik dat dan. Ja, dat was eenmalig op vrijdagavond toen de tijd. 2013. Ja goed, Jarmaine die vindt het helemaal leuk, want ik ben er weer terug op vrijdagavond om 11 uur met heerlijke dance. En tot 1 uur de volgende ochtend. En misschien zit er nog wel een uitbreiding in, maar dat zien we nog wel even. Maar lopen doen we nog even lekker met 2 uurtjes. Ga ik lekker dance muziek draaien. Het is in de bedoeling dat als de avondklok weg is en dat soort dingen, dat we dat ook in het studio gaan doen. Dan kun je hem echt live aan het werk zien. Maar goed, dat moeten we nog eventjes afwachten. Voorlopig is het nog niet zo, ja, dan moet je het echt digitaal doen. Fucking Wolf, Gitano.

Ja, die groepje heet Fucking Rude. 190. Ja, je moet een beetje opletten, dat is lekker hoor. Ik krijg er echt geen genoeg van die nummers. Charlie Dinon. Go. Dat is zo'n high energy nummer. Richting nieuws en weer. Oftewel de headlines.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren.

Je luistert nog steeds naar DJ Tony met zijn Italo-tjes. Italo-tjes moet hij zeggen. Ja, nee, gewoon dikke Italo's. Lekker, lekker rampen, stampen, pompen. En zeker die nieuwe Italo lekker door de Limburger heen getrokken, opgepompt.

You try to help me, Estimado. Ja. Ja, nee, ik ga door hoor. Ik hou van doorgaan. Onder die ijs. Welk ijs? Welk ijs? Goddomme, wat was dat geleden? 2 weken geloof ik? 3 weken? Nee, 2 weken volgens mij. Maak het uit. Lekker. DJ Tony op A1 Radio. En dan heel even bij je. Tot 9 uur. En dan haken we op. En dan klik je gewoon het knopje uitzending gemist. Dan gaan we gewoon weer door.

Ik blijf het lekker zitten hoor. Sweet Harmony. Als je een verzoekje wil erin dienen, dan kan nog steeds DJ-Tony@aemediagroep.nl. Dan ga ik hem volgende week voor je draaien, want het zit er bijna op. Nee, dat gaat echt niet meer lukken. En dat geeft de maak helemaal niet uit. Ik draai hem gewoon volgende week, joh.

dat was een niks, joh. Nee, we draaien nooit, eigenlijk nooit twee of drie platen van dezelfde artiest van. Het is een Italo disco mix. Uit 2019 dan weer, ook 2 jaar oud. Even een andere knopje indrukken. Even kijken, dat gaat goed, ja. Ja, nee, ik moet er een eind aan draaien. Heerlijk, jongens. Ah. Ik heb er echt van genoten, de laatste 2 uurtjes. Voor mijn eigen show. Je kan nog steeds meedoen. DJ Mintoni, apenstaatje aemediagroep.nl. Laat van je horen. Ik ben er vrijdag weer, met vrijdagnacht weer, met de wat dance. Om 2300 uur tot 1 uur. En anders dan zie ik je zaterdagavond weer om 7 uur bij de Italië.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële stop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
4: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit. Haal diep adem en ontspan. Dit is Studio

Luisteraars, een hele avond. Van harte welkom bij Studio Ray voor vandaag. Het is weer ruim 160 uur geleden. Sinds de laatste tonen van vorige week in de ether klonken. De muziek van Bruce Springsteen. De tweede plaat is natuurlijk altijd het origineel. Want de ene laatste plaat van vorige week was de Unforgiven. In de uitvoering van Gregorian. Het origineel komt uit 1991 van Metallica en is te vinden op de Black Album. De Unforgiven die klinkt dan wel iets anders dan vorige week.

het einde van de tweede uur uiteraard weer een nieuwe cover. En daarin zal dan blijken dat de cover succesvoller was dan het origineel. En dat was met deze plaat Unforgiven zeker niet het geval. Wij gaan verder. Dit is de derde plaat en dat betekent de aftrap van wat live werk. En voor vandaag gekozen voor de Unplugged en Undrugged sessie van Placebo uit 2015. Ook zij speelde een aantal nummers zonder versterking. En zoals ze zeiden, ook zonder drugs. Zo dadelijk het nummer Match. Maar we gaan beginnen met Loud Like Love. Hier is Placebo in de Unplugged versie.

0: komen.
1: En dat was dan het live gedeelte voor vandaag in Studio G. Placebo, de laatste twee nummers die ze draaiden, was Too Many Friends. En juist Bosco was het dus toen voor de eerste keer live speelde. Voordat we naar het album van de week gaan van Anita Veldschok, gaan we nog eventjes terug naar 1974. Toen bracht ABBA de LP Waterloo uit. En van dat album het nummer Gonna Sing You My Love Song.

hoorde David Gilmour met het nummer Near the End. Een track die te vinden is op het album About Face, wat David in 1984 uitbracht. Wij gaan naar het album van deze week. Zoals vorige week al gezegd, in Hoekie op Zolder een aantal LP's aangetroffen. En die maar eens uit de stof gehaald en gebombardeerd tot het album van de week. Het eerste die ik daarvoor ga gebruiken is het album Wrap Your Arms Around Me van Agnete Velskeuk. Een album uit 1983. Twee tracks voor dit uur, Stand By My Side. Maar we gaan beginnen met I Wish Tonight Could Last Forever. En als er een kraakje in zit, alvast sorry.

Straks in de tweede uur nog twee tracks van het album Wrap Your Arms Around Me. En natuurlijk de vooruitblik naar het album van volgende week. Wij gaan stilaan plaats maken voor het nieuws. En daarna het tweede van Studio G, wat we aftrappen met muziek van Supertramp. Maar de laatste plaat van het eerste uurtje komt van U2. In 1984 kwam het album The Unforgettable Fire uit. En we gaan dit uur afsluiten met Bad. Graag tot zo dadelijk.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio.

De opener van de tweede uur van Studio E van deze week was voor Supertramp. Don't Leave Me Now, een track van het album Famous Last Words. Komt uit 1982. We gaan richting het album van deze week. We hebben daarvoor nog een drietal plaatjes klaarstaan. Daarvoor gaan we afstappen met muziek van eigen bodem. Ramse Safi die maakte in 1978 het overbekende nummer Laat Me.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik weet het, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen,

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezwaar.

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Drie plaatjes non-stop na Ramse Shafi was de beurt aan Laura Jansen. Van haar album Bells uit het jaar 2009, de Vizniknu. En ze heeft het instrumentale The Voice van Mike Oldfield te vinden op het gelijknamige album uit 1996. Zo zijn we dan aangekomen aan deel 2 van het album van deze week. De LP Wrap Your Arms Around Me van Agnetha Velskeuk uit 1983. Zo dadelijk gaan we de titeltrack draaien, maar als eerste Can't Shake Loose.

0: Dat zongen we dan, het album van Anja Velschuk, Wrap Your Arms Around Me. Voor volgende week gekozen voor het debuutalbum van de Electric Light Orchestra uit 1971. Natuurlijk een voorproefje op dat album en dat doen we met het nummer Whisper in the Night.
1: Goedenavond, dit is Studio G.

Genesis horen we met Fading Light, een track van het album We Can't Dance. Het jaar van uitgifte was 1991. En met dit lange nummer, wat regelmatig in dit programma langskomt, tijd voor de cover van deze week. Blinded by the Light, dat is een compositie van Bruce Springsteen. Maar het is vooral bekend geworden in de uitvoering van Memphis Man Earth Band. Uit 1976, hier is de cover.

studio even voor vandaag zit er zo'n beetje op. Volgende week beginnen we met Fleetwood Mac, het bekende Rhiannon. En daarna dus Blinded by the Light, zoals de componist Bruce Springsteen het zelf bedoeld had. Zometeen gaan we natuurlijk luisteren naar het nieuws. En na het nieuws de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. Maar we gaan studio even nu afsluiten met muziek van Hooverphonic. In 1997 kwam het album New Stereophonic Sound Spectacular uit. En van dat nummer gaan we afsluiten met Inhaler. Graag tot volgende week. Nog een mooie avond en nacht. En ja, volgende week dezelfde zenders, dezelfde tijden. En zoals bekend, andere platen.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.